Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts 399 euro. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: De volgende patiënt alstublieft.
4: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
5: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
6: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Oké.
3: Ja, maar we willen slim kiezen.
6: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
3: Ah ja?
5: Waarom?
3: Ah,
6: maar krijg ruimte op.
3: Opruimen?
6: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Een hele goede morgen hoor ik hier en daar stemmen om het weekend, het Pinksterweekend, en mijn dag te verlengen. Ja, dat zou toch een leuk idee zijn. Gewoon omdat het heel erg mooi weer is. Welkom in de Good Morning Show. Your golden years, nostalgie plus. Het nieuws van 7 uur krijg je van Frankie Caljon.
9: Goedemorgen. Chauffeurs van de lijn, NMBS en de brandweer dragen binnenkort bodycams. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Het is een maatregel tegen fysieke agressie, want elk jaar zijn er meer dan 2000 geweldsincidenten tegen het personeel. Zondagavond nog was er de vechtpartij op een kustram in De Haan tijdens een controle van vervoersbewijzen. Vier jongeren hadden geen ticket en werden bij de controle agressief. Een tramchauffeur en vier controleurs raakten daarbij gewond. De bodycams moeten dat nu voorkomen en worden enkel ingezet wanneer er een risico op geweld ontstaat. De Verenigde Staten hebben opnieuw militaire doelen in Iran aangevallen, ondanks het staakt het vuren nog officieel van kracht is. De doelwitten waren onder meer lanceerplatforms voor raketten en schepen in de straat van Hormuz die volgens de VS zeemijnen proberen leggen. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen uit zelfverdediging. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen. Dat is bekendgemaakt op de Pro League Awards. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. De prijs voor coach van het seizoen was voor Wouter Franke. Hij werd met zijn ploeg Sint-Truiden derde in de competitie. Daardoor speelt STVV volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Morgen en donderdag blijft het zonnig met iets meer wolken. Het wordt ook iets minder warm met temperaturen tussen 23 en 27 graden.
8: Dankjewel, Frankje. Er zijn files op deze dinsdagochtend, maandagochtend. Ja, maar het is een dinsdag die al maandag is. Of een maandag die al dinsdag is. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. 66 kilometer in het totaal. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. Verlies je momenteel 24 minuten van Masselhoven tot Wommelgem. Op de E40 Gent-Brussel komt er 20 minuten bij van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Op de E429 Doornik-Brussel 16 minuten trager. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg en op de E19. Breda, Antwerpen verlies je 11 minuten van Brecht tot Sint-Job in het Goor. De binnenring rond Brussel, daar komt 10 minuten bij van Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan tot Jette. En ook 10 minuten van Strombeek-Bever tot Machelen-Boluwelaan.
10: The Good Morning Show
0: met Johan Henneman.

Het is toch plezierig wakker worden met Sylvester. Plezieriger dan toch dan die artificiële belletjes van je smartphone. Vind je niet? Ik zou toch gaan voor de muziek natuurlijk. En voor de Good Morning Show. Het is 7 over 7. Van harte welkom. Ja, het is echt wennen hoor. Ik denk altijd dat het maandag is, maar het is al dinsdag. Dus Johan, dinsdag onthouden. Ja, tegen 10 uur zal dat wel lukken, zeker. Middle of the Road staat voor je klaar met Soleil Soleil. Na George Michael en Aretha Franklin.

0: 14 over 7 zal ik er dadelijk Johnny Cash nog eens tegenaan gooien met zijn Ring of Fire. Maar eerst belangrijke zaken. En belangrijke zaken zijn bijvoorbeeld het weerbericht. Is onze weerman Erwin Franks hangt aan de lijn. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Zie jij al een beetje bruin?
1: Ja, dat begint toch te komen. Ja, het begint.
0: Ja, maar vandaag krijg je nog een dag. Tenminste, als je tijd hebt om in de zon te liggen. Maar dat zal wel niet, vermoed ik.
1: Nee. Straks naar het werk. Dus dat gaat wat moeilijk zijn. Maar ja, dus tussendoor proberen we toch wat zon mee te pikken. Mm-hmm. En ja, die ventilator en die airco's, die kunnen toch opnieuw op volle kracht. Want het zal nodig zijn, Johan. Vandaag wordt het tropisch warm. Wat dacht je van een graad of 28 op het strand, 30, 31 in Brussel en omgeving en tot 32 graden in de Kempen. Ja.
0: Ja, ik denk, waar is mijn hangmat?
1: Ja, dat snap ik. Ja, en over het weerbeeld valt ook niet te klagen. Blauw. Amper of zelfs helemaal geen wolken. Het snakt vanavond naar een terrasje, denk ik. Het blijft tot middernacht gewoon warm. Rond middernacht zal het nog altijd 20, 21 graden of zelfs in die grootsteden nog ietsje meer zijn.
0: Ja, er zijn mensen die dat leuk vinden. Er zijn mensen die dat minder leuk vinden. Er zijn mensen die toch tevreden zijn met een 20, 25 graden. Ga je die ook belonen?
1: Ja, in die zin dat morgen dichtbij komt. Er komt morgen wat meer wind te staan. Af en toe is er ook een wolkje, maar ja, dat is eigenlijk muggenziften, want het blijft gewoon uitstekend zomerweer met veel zon bij 26 graden. Dat is nog altijd erg goed. En dan donderdag, vrijdag en zaterdag duurt dat prachtige zomerweer gewoon verder. Het is ja, echt een zomerse setting op de weerkaarten met veel zon, temperaturen 25 tot 28 graden. Maar het zou me niet verbazen dat we vrijdag toch weer heel eventjes pieken richting 30, 31 graden. En heel misschien, maar dat is onder voorbehoud, in het loop van het weekend is er kans op een verfrissende regen- of onweersbui.
0: Ja, maar voorlopig zal er geen zontekort zijn, heb ik begrepen.
1: Nee. Maar dat is goed nieuws voor de zonnepanelen, want die draaien volle bakken.
0: Dat is waar. Oké, Erwin. Ik hoor jou morgen terug met nog meer goed weer. Daar ben ik zeker van.
1: Ja. Tot morgen. Hè.
0: Tot dan, joh. Your golden.

0: 11 voor half 8. Een hele goede morgen. De Good Morning Show met zometeen Toto en Hold the Line.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

half acht. En genieten van de zon, dat kan je eigenlijk overal. Hè? Dat kan je als je nu onderweg bent naar zee bijvoorbeeld. Om de koelte te gaan opzoeken voor vandaag, het zal nodig zijn. Of in de file. Ja, het is natuurlijk niet leuk om in de file te staan. Maar ja, de zon die maakt toch veel goed. En genieten van een terrasje. Thuis. Aan het ontbijten. En de temperaturen die worden met dubbele cijfers geschreven. Dat weet je van onze weerman van Erwin daar straks. Geen twee, maar zelfs een drie vandaag.

0: De Kama Sutra in enkele minuten tijd. 3 minuten om precies te zijn, die van Level 42. Die kunnen dat hier zo meteen gaan ze tonen. Hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Het is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Frankje.
1: Goedemorgen. 1 op de 4 tieners deelt persoonlijke zaken met artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van iVox. Bijna 1/3 van de 12 tot 18-jarigen praat zelfs wekelijks met een chatbot. En het gaat dan niet enkel over hulp bij schoolwerk, maar het is ook steeds vaker een virtuele vriend. De tieners delen gevoelens of persoonlijke problemen die ze niet aan vrienden of ouders durven zeggen. Omdat AI altijd beschikbaar is en nooit boos wordt. De meeste ouders vinden dat zorgwekkend. En 3 op de 10 heeft nog nooit met hun kind gesproken over veilig omgaan met AI. Op het extreme outdoor festival in Houthale Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs. Het ging vooral om ecstasy en speed. Ze kregen ter plaatse een boete, goed voor zo'n €75.000 in totaal. De politie pakte ook 10 personen op voor drugsgebruik en openbare dronkenschap. Zo'n 37 rijbewijzen werden ook ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. En in het tennis heeft onze landgenoot Rafael Collignon zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij won van de Australiër Vukic in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3 en de laatste set eindigde nog op 7-6. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Morgen en donderdag blijft het zonnig met iets meer wolken. Het wordt ook iets minder warm met temperaturen tussen 23 en 27 graden.
0: Dankjewel, Frankje.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: ...131 kilometer file geeft Flitsmeister op dit moment. Dit zijn de vertragingen van 15 minuten en meer. Op de E40 Gent-Brussel verlies je 26 minuten... van Aalst tot Sint-Agatha-Bergen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten extra. Van Strombeek tot Machelen-Woluwe-Laan. Op de E19 Breda-Antwerpen 18 minuten trager. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Noord liever. 18 minuten erbij ook op de E313 Lumme-Antwerpen. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Plus 18 minuten op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg en op de E19 Mechelen-Brussel komt er 16 minuten bij. Van Zemst tot Machelen. Een kwartier trager op de E40 Luik-Brussel. Van Haasrode tot Berthem en op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen ook 15 minuten trager. Van Haastonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen op dit moment maximaal 9 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Bernard Edwards en Nile Rodgers, ze tilden disco een niveau hoger. Zeker met deze Le Freak van hun eigen chic. Een date die Van Morrison nooit vergeten is, is die met een dame met prachtige bruine ogen. We draaien zo meteen Brown Eyed Girls.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger.

0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
2: Vrouwies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.

Blij dat je erbij bent op deze dinsdagochtend. Het is 7:15. De krantentitels. Ik lees met jou even over de Vlaamse titels in de Vlaamse kranten op de voorpagina na Nicoletta.

is nog heel even lente. Het is ook al zomer, hè? Dat merk je aan de temperaturen. Dat merk je aan de warmte van de zon en de zomer. Die moet je vieren, dat weet je. Doen we zometeen met Jimmy Cliff hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. De krantentitels van vandaag, dinsdag 26 mei. Het Nieuwsblad, grote foto van Romelu Lukaku op de voorpagina. Ik wil doorgaan tot en met het WK 2030. Nog twee toernooien dus na het komende WK voor Romelu. Ook treinpersoneel en buschauffeurs krijgen bodycams en nog de hele week genieten van zomersbeer. Dat titelt de Nieuwsblad ook op de frontpagina. Het laatste nieuws dan, foto van een dansende van Hans van Aken. Hans van Aken van Club Brugge natuurlijk, feestje voor 8000 clubfans. Chauffeurs de lijn krijgen bodycam. Na zware vechtpartij op Kustram in de Haan. En Natalia trouwt voor de derde keer. Maar ze is al getrouwd, maar ze houdt van trouwfeesten in Barbados deze keer. De standaard dan superrijken betalen minder belastingen op overdrachtvermogen. Dat blijkt uit een onderzoek van de standaard. Romelu Lukaku doorbreekt stilzwijgen, geen paniek. Ik zal goed zijn op het WK, dat voegt hij eraan toe. En Trump werkt aan een grote Iran-deal die alle cruciale kwesties doorschuift. De titels op de voorpagina van de morgen dan. Vlaanderen onderzoekt 41 wapenleveringen. Ebola verspreidt zich sneller dan ooit tevoren. Situatie in Congo en Oeganda wordt steeds penibeler. En 1 op 4 jongeren stort hard uit bij chatbots. Bij discussies zegt AI dat ik gelijk heb. Gazet van Antwerpen, dan Lukaku op de foto, de voorpagina. Romelu Lukaku, ik wil doorgaan tot het WK in 2030. Nooit eerder zoveel spookbedrijven opgedoekt in Antwerpen. En ook treinpersoneel en buschauffeurs krijgen bodycam. Het belang van Limburg dan. Limburg gaat testen wat er nu in uw vuilbak zit. Sociaal akkoord na Glaakdal. Geen 736, maar slechts 371 banen weg. En feest bij Lommel SK. Tranen van geluk na promotie. Dat zijn de titels op deze dinsdagmorgen.

0: Het ruikt naar de bloemetjes en de buit en de bijtjes buiten. Heeft met de zon te maken en met die heerlijke lentedagen. Love is in the air komt er zo meteen aan met John Paul Young na het nieuws.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
0: Een hele prettige dinsdagmorgen. Ik was hier net rond aan het kijken op de werkvloer. En ik dacht, had ik toch maar beter niet mijn korte broek aangetrokken. Niet dat ik zo dol ben op bruine benen. Maar het helpt wel tegen de warmte, niet? Your golden years. Nostalgie plus. 8:00, er is nieuws met Fraukje Kallion. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Chauffeurs van de lijn, NMBS en ook de brandweer dragen binnenkort bodycams. Dat heeft de federale regering beslist. Het is een maatregel tegen fysieke agressie, want elk jaar zijn er meer dan 2000 geweldincidenten tegen het personeel. Zondagavond nog raakten nog 5 medewerkers van de lijn gewond bij een grote vechtpartij op een kustram in De Haan. De bodycams moeten dat voorkomen en worden enkel ingezet wanneer er een risico op geweld ontstaat. Het parket onderzoekt 41 wapenleveringen die in Vlaanderen werden tegengehouden. Er werden vorig jaar 4,5 miljoen euro aan militair materiaal in beslag genomen. Het gaat dan vooral om materiaal dat naar Israël zou gaan. Vandaag starten in het Vlaams parlement ook hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet. En daar komt nu veel kritiek op binnen de regering. CD&V en Vooruit vrezen dat Vlaams materiaal juist makkelijker naar het Israëlische leger zal gaan. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen. Dat is bekendgemaakt op de Pro League Awards. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van OH Leuven. De prijs voor coach van het seizoen was voor Wouter Franke. Hij werd met zijn ploeg Sint-Truiden derde in de competitie. En daardoor speelt zij STVV volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Morgen en donderdag blijft het zonnig met iets meer wolken. En het wordt ook wat minder warm met temperaturen tussen 23 en 27 graden. En vrijdag is het nog een laatste dag genieten van veel zon. Want in het weekend is er opnieuw kans op onweersbuien.
0: Het weekend is duidelijk voorbij, dat merk je aan de drukte onderweg. 202 kilometer file geeft Flitsmeister op dit moment. Een drukke dinsdagmorgen dus. Op D40 in Brussel verlies je momenteel 33 minuten van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op DE17 Sint-Niklaas-Gent een 30 minuten erbij van Waasmunster tot Beervelde. Een 30 minuten extra ook op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot op de ring rond Brussel. De binnenring rond Brussel plus 28 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. 26 minuten trager op de E40 Luik-Brussel van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 20 minuten. Van Haasdonk tot Antwerpen-West 19 minuten erbij. Op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost en 17 minuten trager. Op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Jopint-Goor tot Antwerpen-Noord. Een kwartier erbij. Op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen. En er gebeurde een ongeval op de E313 Lumme-Rans ter hoogte van Geel-Oost. En daar verlies je een klein kwartier van Ham, vanaf Ham, dus vanaf Ham tot Geel-Oost. Andere vertragingen, maximaal 12 minuten nu.
3: The Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

zes en een half over acht. Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Nog tot 10 uur met Jean-Paul Young. Weet je nog, luidsprekers? Die maakte deel uit van een meubilair in de slaapkamer. In jouw slaapkamer vast en zeker. In de woonkamer in de jaren 60, 70, 80 en 90. En nu nog altijd een beetje. Maar van die grote, enorme luidsprekers. Dat was toch geweldig om te zien. En om geweldig muziek te laten knallen zoals deze. De Hoek.

Wat een lekker plaatje, hè? Pas perfect bij de hoge temperaturen die het vandaag gaan worden. Parole, parole van Dalida en Alain Delon. Hebben die twee nu een relatie gehad? Maar ja, ergens in de jaren 60. Kort en hevig, maar ze zijn wel goede vrienden gebleven. En ze hebben in de jaren 70 die dikke hit gescoord. Hier is Soul Sister, The Way to Your Heart. Oh,

0: Soul System met Way to Your Heart. Het is, even kijken, nog 9:13. Ik heb een hele mooie en heel romantische dadelijk van Chicago. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Yeah! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

even wegdromen. Op deze dinsdagmorgen met Chicago en If You Leave Me Now. Nu ga je af en toe eens naar een vuurwerkshow kijken. Ja, dan zie je die pijlen de lucht in vliegen. Dat gebeurt allemaal zeer veilig op grote afstand. En dat is met drones ook het geval. Dat zijn ook prachtige lichtshows. Die zijn meer en meer in zwang, bij wijze van spreken. Maar gisteravond is dan toch serieus misgelopen in Australië, in Sydney, tijdens een evenement dat Viva Sydney heet. Dat is iets met heel veel muziek, eetkraampjes en een prachtige droneshow. Dat was de bedoeling, alleen er is het een en ander misgelopen en er zijn drones gewoon pardoes uit de lucht gevallen. Recht het water in de haven van Sydney. Ja, de organisatie die heeft de droneshows afgelast voor de komende dagen. Ze weten niet of ze dat nog eens gaan hernemen, want dat is natuurlijk wel niet verwacht, zo drones die de lucht uitvallen. Er wordt vermoed dat er problemen zijn met de frequentie, dat daar storingen op geweest zijn, maar ook het slechte weer, vocht en regen, dat speelt ook allemaal een rol. En dat kan geen kwaad als dat met een individuele drone gebruikt, maar met hele show vol met drones, dan loopt dat wel mis. Ja, zo enkele tientallen, zo'n paar honderden. Ja, dan vliegen die tegen elkaar. En dat loopt gehaaid verkeerd af. Letterlijk in het water gevallen dus. Dit niet, de zon en de lente. De Beatles. Ik

0: Vorige week groot feest met de verjaardag van Cher. Maar het is niet omdat ze jarig is geweest dat we niet meer draaien. Zo zijn we niet, hè, bij Nostalgie Plus. Gypsies, Tramps en Thieves. En dadelijk Survivor voor jou hier in de Good Morning Show met Burning Heart. Het is 8:45. De hoofdpunten van het nieuws. Hier is Vrouwtje.
1: Goedemorgen. Een kwart van de werknemers heeft fysieke klachten door het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch worden onderzocht. De meeste klachten gaan over lage rugpijn. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Komt volgens Mensura omdat de werkgevers voor meer ergonomie moeten zorgen op het werk. Bijvoorbeeld door betere bureaustoelen. Op het extreme outdoorfestival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs. Ze kregen ter plaatse een boete, goed voor zo'n €75.000 in totaal. De politie pakte ook 10 mensen op voor druggebruik en openbare dronkenschap. Zo'n 37 rijbewijzen werden ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. En Romelu Lukaku denkt nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Hij gaat nog door tot het WK van 2030, dat zegt hij in een interview met het Nieuwsblad. Nochtans verloopt de voorbereiding voor het WK deze zomer stroef door zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch, maar later in het toernooi wel. En het weer, opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer rond 27 graden. De dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 27 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 190 kilometer file, je Flitsmeister aan. De vertragingen van 20 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Daar verlies je 41 minuten van Sint-Niklaas-West tot Beervelde. Plus 34 minuten op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. En ook op de binnenring rond Brussel. Daar verlies je ook 34 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Een half uur erbij op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. 25 minuten extra op de E40 Luik-Brussel van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe. En er komt 24 minuten bij op de E314 Leuven-Lummen van Bekkenvoort tot Lummen Centrum. 22 minuten trager op de E313 Lummen-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En ook 22 minuten erbij op de E313 Lummen-Ranst van Tessenderlo tot Geel-Oost. 22 minuten extra ook op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot de Bellerieken te Dreef. En dat zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Voor de rest verlies je op dit moment toch behoorlijk veel tijd in sommige files, tot 19 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Heb je ze herkend? Misschien niet. Misschien wel, de muziek wel, maar de groep niet. Manhattan Transfer, dat waren ze. Met Quantamae, Speak Up Mambo. En dat was een van hun grote hits uit de jaren 70. Trouwens, als je niet weet wat je hoort, als je dat zoekt, dan kan je altijd terecht uiteraard op onze website, op nostalgie.plus. En mijn volgende gast, ja, die ken je ongetwijfeld. Het is de King.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

Ik ben weg van al die toffe classics uit de 60s, 70s, 80s. En ik heb er nog, hè, in de Good Morning Show. Straks een Mandalier en Madonna en Smokey. En Elvis, die hoort daar natuurlijk ook perfect in thuis. Het is bijna 9:15. En ik wil het even hebben over de Good Morning Show van volgende vrijdag. Komende vrijdag dus. Die krijg je van Tony. En die is op zoek samen met mij naar hele mooie platen. Platen die alles te maken hebben met de zee, met boten, met zeilen. En dat heeft dan weer te maken met Oostende voor Anker. Dat is dit weekend, van 28 tot en met 31 mei. Er gaan meer dan 130 zeilschepen te bezichtigen zijn. In de stad is er van alles te doen rond de zee, rond dat zeilen, rond het klimaat, rond vissen enzovoort enzovoort. Er is ook muziek en je kan met sommige boten ook meevaren. En als je die zeilschepen allemaal wil gaan bewonderen, ja, dan neem je best een paar dagen om dat allemaal te gaan bekijken op Oostende voor Anker. Maar wij brengen je alvast in stemming vrijdagmorgen in de Good Morning Show. Ik ben dus op zoek naar jouw favoriete hits uit de jaren 60, 70 en 80 uit jouw golden years over zeilen, schepen en de zee. En als je een suggestie hebt, dan moet je die zeker doorsturen. Niet aarzelen, nostalgie.plus. Maar je kan ons ook bereiken via WhatsApp. Even dat nummer toevoegen in de WhatsApp. Contacten 0477 900-800, dat is 0477-900-800-0477-900-800. En dan hoor je jouw suggestie op vrijdagmorgen van 7 tot 10 bij Tony. Hits die te maken hebben met de zee, met schepen, met zeilen. Ja, Bart Kuil kan daarbij.

nog eens even herhalen. Het nummer van onze WhatsApp 0477. En dan 900, 800. Dat is het nummer van onze WhatsApp. En daar kan je natuurlijk je suggesties kwijt. Voor Oostende, voor Anker, voor vrijdag. Hè? Want vrijdag gaan we die classics uit jouw Golden Years draaien. Met Tony. Ik heb voor jou nog Smokey. En lay back in the arms of someone richting 9 uur.

0: Montana band die tokkelt alles op zijn gitaar. En dan schrijft hij ondertussen ook nog leuke nummers. Die destilleert hij daaruit. De Joker komt eraan na het nieuws.
1: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
8: bij Brico Brico City
7: en Brico Planet...
8: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plusleden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: In promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Camille, jouw dressing. Dat is eerste klasse.
12: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
12: Zeker, tot in de details.
13: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
14: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: De Good Morning Show nog tot 10 uur. Ik moet het straks hebben over post, over brievenpost. Een indrukwekkende rekening hebben ze daar bij het ministerie van Justitie. En over Sonny Rollins, dat is een wereldberoemde saxofonist. Helaas hebben we dit weekend van hem afscheid genomen. Het is 9 uur, hier is het nieuws met Frankie Caljon.
16: Goedemorgen. De antiterreurorganisatie OCAD kreeg vorig jaar minder extremistische of terroristische dreigingsmeldingen binnen. Het waren zo'n 157, dat is een kwart lager dan in 2024, blijkt uit het jaarverslag. Ook de gemiddelde ernst van de dreiging neemt af. Bij meer dan de helft van de meldingen was het risico volgens OCAD laag. Maar er zijn wel enkele nieuwe zorgwekkende trends. Zo waarschuwt het OCAD voor de opkomst van online extremisme. Op sociale media of gameplatforms sporen mensen elkaar aan tot geweld of vandalisme. De jongen van 17 die gisteravond in Grimbergen in het kanaal van Willebroek viel, is overleden. Dat bevestigt het parket. De jongen werd gisteren nog uit het water gehaald door de hulpdiensten. Ze brachten hem nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar daar is hij overleden. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, dat onderzoekt het parket nog. Een kwart van de werknemers heeft fysieke klachten door het werk. Dat blijkt uit een bevraging van preventiedienst Mensura bij 280.000 werknemers die elk jaar medisch worden onderzocht. De meeste klachten gaan over lage rugpijn. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Komt volgens Mensura omdat werkgevers voor meer ergonomie moeten zorgen op het werk. Bijvoorbeeld door betere bureaustoelen. En Romelu Lukaku denkt nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Hij gaat nog door tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview met het Nieuwsblad. Nochtans verloopt de voorbereiding voor het WK deze zomer stroef door zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meespelen tijdens de WK-openingsmatch tegen Egypte, maar later in het toernooi wel. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen nog stralend zonnig weer rond 27 graden. En de dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tot 27 graden.
0: Dankjewel, Frankje. En tot straks, tot 10 uur, want dan hoor je het volgende nieuws hier bij Nostalgie Plus. 150 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E40 Gent-Brussel komt er 40 minuten bij. Van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de binnenring rond Brussel plus 30 minuten. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 22 minuten trager op de buitenring rond Brussel. Van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. En plus 20 minuten op de E19 Breda-Antwerpen. Van Brecht tot Sint-Job in het Goor. En 20 minuten trager ook op de E314 Leuven-Lummen. Van Bekkenvoort tot Lummen Centrum. Andere vertragingen lopen op tot 17 minuten.
10: The Good Morning Show
6: met Johan Henneman.

did see. Je bed uitstappen met die classics uit jouw golden years. Dat is toch fantastisch. Dit is de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Het is bijna 7 over 9. En het is nog leuker natuurlijk met de lente. Met die prachtige zon die al een hele tijd aan het schijnen is. Weet ook André van Duin. Dat is voor zo na Baby Love van Diana Ross en The Supremes. Goedemorgen.

Twijfelt. Ik wil het even hebben over portkosten. Ik weet niet of het een tijd geleden is dat je nog eens de postkantoor bent binnengewandeld en een postzeger hebt gekocht, maar dan ben je een klein fortuin aan kwijt, hè, aan zo'n 10 zegers. Dat is gemakkelijk €20. En als je dan nog wil dat die heel snel aankomen, dan moet je nog iets meer betalen. Wel, ze weten daar bij het ministerie van Justitie alles over. Want brieven sturen kost justitie elke maand, hou je vast, €1,8 miljoen. Dat is bijna 22 miljoen euro aan postkosten per jaar. En dat heeft alles te maken natuurlijk met die briefwisseling die moet verstuurd worden. En dat gaat dan over vonnissen, over gerechtelijke dossiers, over gerechtsbrieven, over kennisgevingen, over arresten enzovoort enzovoort. Ja, en ze willen bij justitie natuurlijk zeer veel werk maken van de digitale transformatie. Dat zal natuurlijk wel een slok op de borrel schelen. Maar zover zijn we nog niet. Ja, je denkt het is allemaal digitaal, maar dat is het. Niet in het totaal. Het zijn toch indrukwekkende cijfers, hè? Bijna €22 miljoen aan postkosten. Roxette, het is 9:13 met Listen to Your Heart.

0: In jouw golden years zijn er platen gemaakt die onweerstaanbaar zijn, die aanstekelijk zijn, die een mens in beweging zetten. Kan nooit geen kwaad als je aan het bureau zit de hele dag. Sta maar eens recht en strek de benen. Met de Tramps en Disco Inferno komt eraan.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: De volgende patiënt, alstublieft.
9: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
11: Uh-huh.
10: Thuis.
11: Oké. Okay.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
8: Ah, ja?
10: Waarom?
11: Ah, maar krijg ruimte op.
8: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
14: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
15: Muurprotect.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
16: Ook open op zondagnamiddag.

Zorgt altijd voor heel veel ambiance op de dansvloer. Zeker al die fantastische hits van de Tramps toen ik die draaide als DJ. In de jaren 80 was dat, toen ben ik begonnen. Achterplatendraaier staan. Ook wel een leuk vak hoor. Garnalenbisken. Dat wordt gekookt straks bij Leen in Vrouwentongen met chef Timon. Cat Stevens.

0: Een droom van een autorit, die gaat Billy Ocean zo meteen beleven. Niet onderweg momenteel, want je kan in een file terechtkomen, in een lange file zelf. Zelfs al is het allemaal aan het verbeteren onderweg, 104 kilometer nog, geeft Flitsmeister aan. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. Daar verlies je 50 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 26 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Op de E34 Antwerpen-Zelzaten zitten we met een verlies van lading ter hoogte van Zelzaten-Oost. File vanaf Moerbeke plus 20 minuten. Op de E40 Gent-Brussel ook 20 minuten trager. Van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de E40 Luik-Brussel 17 minuten erbij. Van Berchem tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de buitenring rond Brussel een kwartier van Brein-Lalleud tot Luilep. Een defect voertuig zorgt voor problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En andere vertragingen die we dragen op dit moment nergens meer dan 10 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, that happened.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Knaldi!
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
8: Check de promo!
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

En de goeie die moet je proberen te houden natuurlijk. Hè. Mary Wells en My Guy in de Good Morning Show. En nu wil ik het even hebben over jazzlegende Sonny Rollins. Van hem hebben we afscheid moeten nemen. Zondag werd vandaag bekendgemaakt. Hij is 95 geworden. Sonny Rollins was te horen op meer dan 100 albums. Werkte samen met de grote uit de jazzwereld zoals Miles Davis, Dizzy Gillespie en John Coltrane en ook Thelonious Monk. En hij heeft ontzettend veel prijzen gewonnen. Een paar Grammy Awards vielen hem te beurt. En ook een paar eredoctoraten. Nou, een stuk of 10 aan hele beroemde universiteiten. En Sonny Rollins, die was te horen voor de laatste keer in België in 2011. Dan kwam in

Naar het jazzfestival in Gent en een jaar later kondigde hij zijn afscheid liever van het podium aan. Want hij had toen al gezondheidsproblemen. En Sonny Rollins was te horen bij de Rolling Stones. Eerst vond hij het maar niks. Mick Jagger durfde hem bijna niet te vragen. En dacht, wat ga ik nu bij de Rolling Stones doen? Ik, een grote, grote jazzmeneer met mijn saxofoon. Maar zijn vrouw wist hem te overtuigen. En hij werkte samen met de Stones begin jaren 80 en 81 op het album Tattoo You. En je hoort de sax van Sonny Rollins hier in een hoofdrol op Waiting on a Friend.

0: afscheid van jazzlegende Sonny Rollins te horen op Tattoo You. En op deze hitsingle uit Tattoo You van de Rolling Stones. Waiting on a Friend. De man die met zijn sax die extra touch aan die nummers van de Rolling Stones gaf. Roxy Music komt eraan. Maar eerst dit mooie liedje. Wat een lente nummer, hè? Michel Fugain in de Big Bazaar.
1: C'est

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Het is Bolt Eendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Terwijl buiten de temperaturen al behoorlijk oplopen, doen wij hier buiten, of volgen wij hier buiten, muzikaal gewoon. Your golden years, nostalgie plus. Het is precies 10:00. Het nieuws krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een schoolbus aangereden door een trein. Dat bevestigt spoorbeheerder Infrabel. Het ongeval gebeurde vanmorgen bij een overweg. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Maar volgens de eerste informatie was de overweg gesloten. Op de trein zelf raakte niemand gewond. Zij werden allemaal geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er worden vervangbussen ingezet. De antiterreurorganisatie OCAD kreeg vorig jaar minder extremistische of terroristische dreigingsmeldingen binnen. Het waren zo'n 157, dat is een kwart lager dan in 2024, blijkt uit het jaarverslag. Ook de gemiddelde ernst van de dreiging neemt af. Bij meer dan de helft van de meldingen was het risico volgens OCAD te laag. Maar er zijn wel enkele nieuwe zorgwekkende trends. Zo waarschuwt het OCAD voor de opkomst van online extremisme. Op sociale media of gameplatforms sporen mensen elkaar aan tot geweld of vandalisme. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Ze studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Het wordt een feestje van een week met verschillende activiteiten. En donderdag is dan de ceremonie waar ze haar masterdiploma openbaar beleid krijgt. Ook koning Philippe en koningin Mathilde zijn dan aanwezig. Volgens het nieuwsblad neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en bereidt ze zich voor op een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer rond 27 graden. En de dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 27 graden.
4: Dankjewel. Ja, je hoorde het daarnet Fraukje zeggen in het nieuws. Er is een zwaar ongeval gebeurd op de E19. Richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Job in het Goor, is de weg volledig afgesloten. Door dat ongeval, dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer staat er bijna volledig stil. En het zal wellicht nog lang duren voor de snelweg opnieuw open gaat. Je vermijdt best de omgeving, want ook op de omleiding via Schoten is het lang aanschuiven. Wie vanuit Nederland komt, rijdt het beste om via de A12.
6: Vrouwentongen met Leen de Maree.

Mandeville, Spanish Troll, mocht deze dinsdagse vrouwentongen openen. En met deze wat extreme temperaturen zijn weermannen en vrouwen weer aan het floreren. Ik zag ze gisteren bezig op televisie en ik hoorde overal. Het is vandaag de eerste dag met echt tropische temperaturen van de zomer 2026. Het mag eerlijk gezegd ook iets minder zijn voor mij, maar ik ga niet klagen. Ik kruip wel naar de schaduw. Uit de kleren tot op zekere hoogte, smeren en hydrateren. Dat zijn de kernwoorden deze week. En voor mij komt daar deze week nog bij, en misschien ook wel voor jou, op canvas naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd kijken. Met cello als instrument. Gisteren de aftrap van de finale. Wel geen Belg bij de 20 finalisten, maar dat is niet erg. Ik vind het geweldig tof om vanuit mijn zetel te kijken en te luisteren naar die jonge mensen en hun liefde voor hun instrument en dat fantastische orkest dat hen begeleidt. Het is een topweek en een topdag hier ook op Nostalgie Plus, zoals elke dag trouwens, met zometeen Neil Diamond over een prachtig geluid na Jimmy Ruffin. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: Over de geluiden die hij hoorde buiten op straat vanuit zijn appartement in Manhattan. Neil Diamond.
1: Gaat vreemd.
0: Lou en zijn Hollywood banana's namen ons gisteren mee naar de hoofdstad van Jamaica in Kingston. Lara Pausini van haar kant bleef zo'n klein beetje verweest achter met haar vreemde liefdes.

dacht gisteren... Enfin, ik zei gisteren dat ik dacht dat ze uit Rome kwam. Maar nee, het is Faenza. Onder Bologna ligt dat. Laura Pausini, Strani Amori. Concurreert met dit.

0: C'est Jérôme, c'est moi. C'est Jérôme, dat is Claude Dotel. Hij is al een hele tijd dood. In 2000 is hij gestorven, was geen 54 jaar. Wat gaan we kiezen? Waarvoor hebben we of waar hebben we het meeste zin in op deze dinsdag? Is dat Strani Amori van Laura Pausini of C'est moi van C. Jérôme? De website van Nostalgie Plus wacht op jouw oordeel.
1: Wat kies jij? Stuur A.

0: geen idee van welke deze taal hier is. We zouden hem ook eens in de leen gaat vreemd kunnen steken. Ah, maar dan zijn ze weer in het Engels. Nodus, Odyssey en Going Back to My Roots. Eén van de twee, A of B, is naar de overwinning aan het denderen. Als de trend zo doorgaat, ik ga niet zeggen welke het is om jullie niet te beïnvloeden. Nonno of Nonno. A is Strania Mauri van Laura Pausini. En B is C'est moi van C. Jérôme. Via onze site kan je nog altijd je stem uitbrengen. En na Barry Manilow's Mandy en Tom Jones, dan weten we wie het uiteindelijk is geworden.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, is
2: hij aan het niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker. Ja.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Leen. Gaat vreemd.
1: De Italiaanse Pussycat Lips van Laura Pausini, die mogen nog even dicht blijven, want ik weet dat jullie dat een zeer mooi liedje vinden, die tweede single van Laura Pausini, na La Solitudine, maar laten we zeggen dat de concurrentie veel te groot is van C'est Jérôme, c'est moi. Massaal is daarvoor gekozen. Dank je wel voor elke dag die stemmen, om elke dag die stemmen uit te sturen. Zo massaal, het is duidelijk dat jullie er hoe zeggen ze dat nu? Dat jullie mee willen bepalen, zoiets. Ik wou iets zeggen met pap en brokken, maar ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Het gaat niet goed in mijn kop vandaag, precies. Dat jullie mee willen bepalen wat er hier gespeeld wordt in Leen gaat vreemd. Want C'est Jérôme en c'est moi, die is gekozen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op

Er is meegezongen op deze Si Jérôme, c'est moi, jawel. En dat wil zeggen dat Laura Pausini het morgen gaat opnemen tegen een Vlaamse klassieker. En ik kan je nu al zeggen dat ik morgen een zeer leuk nieuwtje heb als je, vooral wie houdt, van de Italiaanse canzoni.

0: raakte daar juist niet uit mijn woorden. Dimitri komt ter hulp. Hij zegt, je wou het waarschijnlijk hebben over iets in de pap te brokken hebben. Jawel, Dimitri, dat was het helemaal. Dimitri to the rescue, met veel dank.
1: Lekkers met Leen.
0: Vorige week, of het was misschien wel al de week daarvoor, de weken gaan vlug, hè, hadden we het met Timon, of maakte hij een tomaatgarnaal, zo echt zoals hij moet gemaakt worden. En hij drong er toen ook op aan dat we de garnalen zelf zouden pellen. En dan vooral de pellen bijhouden in een diepvries om er ooit een garnalenbisk mee te maken. Wel, het moment is aangebroken. Als je dat ook eens wilt proberen, zet u even. Het goddelijke moment is nabij.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
15: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
16: bij Brico, Brico City...
15: en Brico Planet...
16: geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.

0: met Leen.
1: Iman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Mijn dochter zei vroeger altijd tegen vriendinnen: bij ons zit er geen pizza in de diepvries. Daar zit alleen maar biskin en garnalenkoppen. En kreeftenschellen. Ja. Om daar van alles van te maken. En daar is geen pizza te vinden.
2: Ja, ja.
1: Ik vertel dat omdat we een paar weken geleden beloofd hebben om eens die garnalenbisk te maken. Hè? Ja.
2: Ja, ik doe het ook. Als ik garnalenkoppen over heb, zet ik er eigenlijk altijd gewoon, al is het maar een klein beetje, hè, altijd gewoon in diepvries. Ja. En op het moment dat je een schone hoeveelheid garnalenkoppen hebt, kun je daar perfecte bisk mee gaan hangen. Garnalenbisk. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om te maken.
1: En dat is zo lekker. Daar zit zoveel smaak in. Dat heeft geen naam.
2: En dat is ook duur, hè, als je dat wilt kopen.
1: Ja, dat is waar.
2: Als je dat bij de viswinkel of in de supermarkt wilt kopen, is dat duur, hè, zo'n potje bisk?
1: We gaan dat zelf maken.
2: Dus we gaan dat je zelf maken. Dus eigenlijk wat je nodig hebt, is wel echt een goede zak met garnalenkoppen. Voor ze allemaal aan te stoven. En belangrijk is, eigenlijk duurt dat niet zo lang. Maar je moet dan wel een paar dingen volgen, dat er op het einde geen, soms gebeurt dat je een ammoniaksmaak krijgt.
1: Ah ja.
2: Maar volg gewoon goede tips en dan krijg je eigenlijk een perfect goede bisk.
1: Oké.
2: Ik ga er een klein beetje wortel

0: aan toevoegen. Klein beetje selder. En dan wat ajuin. Dus gaat eigenlijk al uw ajuin, uw selder en uw wortel ongeveer even fijn gaan snijden als uw garnalenkopjes. Dus, omdat gaat dat ook niet zo lang gaan aanstoven, dus dat moet snel zijn smaak afgeven. Dan pak ik een goede...
1: Aanstoven in wat? In boter? Of in
0: olijfolie. Ja. Geen olijfolie, eigenlijk gewoon druifpetolie.
1: Druifpetolie, oké. Okay.
0: Omdat je moet van eerste keer een hoge temperatuur gaan. Dus je pakt echt een grote... Ik pak altijd een goede soeppot. Een grote soeppot. En daar doe ik een goede bodem olie in. Wat je eigenlijk wilt, is voor die ammoniak te vermijden, is dat je zo snel mogelijk echt die kopjes gaat bakken. Dat moet echt krokant bruin
1: gebakken worden. Dus direct op hoge temperatuur.
0: Hoge temperatuur. Ja. Kopjes erbij, je wortel, je selder en je ajuin. En laat het allemaal maar heel goed aanstoven. Dat dat echt allemaal schoon crunchy kan bakken, die korstjes mee. En dan ga je dat gaan opwerken met tomaatpuree. Dus een paar lepels tomaatpuree. Ook tomatenpuree altijd even laten mee aanbakken. Want dat is vrij zuur, dat is vrij acide van smaak. Dus laat die, en dat gaat het zo mengen maken dat dat zo een soort pasta wordt. Die garnalen in tomaten. Ga ik witte wijn. Ik laat dat volledig reduceren.
1: Dus dat het onderstaat? Of?
0: Ja, nee. Even gewoon blussen met witte wijn. Ja. Dat de korstjes kunnen loskomen, want het is heel veel smaken. Laat dat volledig reduceren. En dan doe ik er dan een groentebouillon op. Laat dat allemaal maximum 10 minuten koken. Belangrijk, echt 10 minuten goed doorkoken en af. Ja. En that's it.
1: Wat doet het als het langer kookt?
0: Dan gaat het terug zo'n heel muffe smaak krijgen. Dan krijgen ze echt zo terug... Dus niet de frisse garnalenbliesje.
1: Ik denk dat vaak mensen misschien wel denken van om zoveel mogelijk smaak te hebben, moet het dus zo lang mogelijk opstaan.
0: Nee, dus dat moet je niet doen. Dus, je moet dat 10 minuten goed laten meekoken. Dan moet je dat afgieten. En dan moet je hem rustig laten inkoken terug. En ik laat dat echt nog tot de helft inkoken.
1: Ja.
0: En dan gaat het super goede garnalensmaak in hebben. Moest je dat met de garnaalkopjes doen, had een heel brakke smaak krijgen.
1: Ja, oké.
0: Okay. En dan een goede bisque.
1: En dan, zeven en...
0: Nog een keer zeven. En, maar dan kun je er heel veel mee gaan doen. Hè. Ik gebruik die basis.
1: Doe je
0: basis.
1: Daar wat room bij dan? Of,
0: Als je dat puur als soep gebruikt, een beetje room en een klein klontje boter.
1: Ah, dan een klein... Klontje boter,
0: Maar bijvoorbeeld die basis gebruik ik ook voor mijn garnaalkroketten te maken.
1: Ah, tuurlijk. Ja.
0: Dus dan wordt dat gewoon ook heel sterk vastmaken.
1: Maar of een saus van te maken, of soepje, of...
0: Ja, dan maakt daar nog een bouillabaisse van.
1: Ach, zo goed, hè. Ja, dus vanaf nu gaan we zeker onze garnalen zelf pellen. Zet u daar aan.
0: En de kopjes bij, hoor.
1: Ja, en gooi dat niet weg.
0: Nee.
1: Verkoop ze dus noods voor veel geld.
0: Maak er soep van en verkoop het.
1: Alright, dankjewel. Tot morgen, hè.
0: Tot morgen.

Koen stuurt mij hier een berichtje door dat hij de garnalenfond houdt om er onder meer risotto mee te maken. En hij stuurt mij een foto van die risotto. Zalig met een lekker stukje gegrilde octopus. Koen, wat doe je mij aan? Dat ziet er perfect uit bij deze warme temperaturen. Heerlijk hoor. Alles nog eens te beluisteren. Natuurlijk het gesprekje met Timon via onze site of via de site van het Nieuwsblad. Het is even kijken. Het is 8 minuten voor 11 uur. Zo dadelijk krijgen we het nieuws met Fraukje. En daarin onder meer een update over dat ongeval dat gebeurd is op de E19 tussen Nederland en Antwerpen ter hoogte van Sint-Job in het Goor. Want dat is daar zo.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nostalgie. En voor al wie bij de temperaturen buiten denkt, hoe moet ik deze dag overleven? Gloria Gaynor gaat je helpen zometeen. Het is ruim 11 uur. Nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij het treinongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn meerdere doden gevallen. Dat is bevestigd aan VRT en VTM Nieuws. Een schoolbusje werd vanmorgen aan een overweg aangereden door een trein. De situatie is ernstig. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onduidelijk. Het ongeval wordt nog onderzocht, maar volgens de spoorwegbeheerder Infrabel stonden de lichten aan de overweg op rood en waren de slagbomen dicht. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er zijn vervangbussen ingezet. En ook op de E19 in Sint-Job in het Goor is een ongeval gebeurd. Daar zijn verschillende mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Volgens het Vlaams verkeerscentrum waren 7 auto's en vrachtwagens betrokken. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn volledig versperd. De brandweer gaat wellicht nog uren nodig hebben om de snelweg terug vrij te maken. Je vermijdt best de omgeving of je volgt de omleiding via Schoten. Schild en vriendenkopstuk Dries van Langehoven moet een boete van €4000 betalen voor zijn omstreden lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Leuven beslist. Van Langehoven zou daar over regeneratieve landbouw praten, maar gaf in de plaats een racistisch betoog. De rechter oordeelde dat hij schuldig is aan het verspreiden en aanzetten tot rassenhaat. Hij werd wel vrijgesproken voor aanzetten tot haat op basis van geslacht. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer rond 27 graden. En de dagen daarna blijft het opnieuw genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 27 graden.
7: Vrouwentongen met Leen de Marais.

We overleven het allemaal wel. I Will Survive, Gloria Gaynor. Het filmfestival van Cannes is afgelopen. Ik wil er met Wout toch nog even over napraten. Vooral over de film van Lucas Dont, Coward. Maar straks wil ik het vooral hebben, en het zijn zijn woorden, over een heerlijke streamingreeks, blijkbaar op Netflix.

0: ABBA, a day keeps the doctor away. Voilà, daarmee zijn we ook weer een stukje gezonder geworden. Ah, tja, ik dacht dat er een aankondiging zou zijn over Filmman Wout, maar blijkbaar is dat niet zo. Filmman Wout!
1: Zonder aankondiging, maar ik ben er. Ik ben er. Geen paniek. Geen paniek.
0: Goedemorgen, Wout.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb je al even geteased, aangekondigd, met dat we het nog even over het filmfestival van Cannes zouden hebben. En dan uiteraard. Lucas Dont over Coward.
1: Ja.
0: Geen Gouden Palm, nee. Maar wel een andere prijs gekregen.
1: Ja, meerdere eigenlijk zelfs. Hè. De Prix du Cinéma Positif heeft de film gekregen.
0: Ja, dus voor toch, een positieve film.
1: Toch ook voor de boodschap die de film uitdraagt. En de twee jonge hoofdrolspelers die hij in ware Lucas Dont-stijl dus gewoon ergens, bij wijze van spreken, van straat geplukt heeft. De beste acteurs tegenover monsters als Javier Bardem. Dus,
0: het was heerlijk om die twee te zien toen ze...
1: Ja, ze geloofden het zelf niet.
0: Tof was dat.
1: Het was inderdaad echt totale verbijstering. Nee. Van, dat ga je nu toch niet menen. Maar jawel dus. Ik heb de film zelf nog niet gezien. Dat zal allemaal voor als zij hier in het najaar uitkomt zijn. Dat
0: het gaat over de Eerste Wereldoorlog. Ja. En eigenlijk een liefde tegen die oorlog aan die zich daar ontluikt.
1: Inderdaad. Ja. Geen soldaten aan het front die eigenlijk de variété-shows op poten zetten om de moraal van de troepen hoog te houden. Dus ook een kant die ik toch nog niet vaak gezien heb in dat soort films.
0: Niet.
1: Dus sowieso wel boeiend. Ja, Lucas Dont weet wat hij doet. Hè. Zijn vorige film tot aan de Oscars geschopt. Dus ja, ik denk dat bij deze het startschot voor een nieuw internationaal avontuur wel weer gegeven is. Dus ik ben zeer benieuwd naar de komende maanden.
0: Ja, Lucas, dikke bravo van ons. En dan, jouw woorden, een heerlijke streamingreeks op Netflix.
1: Ja, The Burrows.
0: The Burrows, ik ken het niet.
1: Nee, het is ook
0: Enlighten
1: nieuw.
0: Me.
1: Het is ook, wordt ook een zeldzaamheid bijna. Het is ook nergens op gebaseerd. Geen boek, geen spin-off, geen prequel, geen sequel.
0: Gewoon uit...
1: uit de fantasie van twee schrijvers ontstaan. Ah, ja. Je dacht bijna dat het niet meer kon. Maar het heeft wel heel duidelijk invloeden van de jaren 80 cinema. En niet op de manier van hier zijn alle hits van de jaren 80. Of de actiefiguurtjes komen erbij. Of de popcultural references. Gewoon als in de manier van film maken. Het is heel erg zo... oude Steven Spielberg vibes.
0: Waarover gaat het?
1: Het gaat over eigenlijk een soort... Ja, het is geen woonzorgcentrum, maar een soort community.
0: Een omheinde community in Florida.
1: Een omheinde community. Het is in Las Vegas, in de
0: oude, rijke
1: in dit
0: mensen.
1: Geval. Rijke mensen met oude mensen. Met gepensioneerden die daar allemaal samenwonen. En Alfred Molina, de geweldige Britse acteur, die is de nieuwste bewoner. Hij wil daar eigenlijk helemaal niet zijn. Hij heeft net zijn vrouw verloren. Hij denkt, stop mij weg. Nu ben ik oud en afgeschreven. Maar in die community zitten ook mensen zoals daar zijn Gina Davis. Bill Pullman, de geweldige Bill Pullman, fantastische acteur. En die smeden wel een band. En hij denkt van, ja, god, weet je, misschien is het hier ook zo slecht nog niet. Hier wonen wel toffe mensen. Maar, ik zei daarnet, het is een reeks in de trant van Steven Spielberg. Dus er zit ook iets bovennatuurlijks in. Want er sluipt een monster door de bosjes. En gaandeweg gaan ze natuurlijk ontdekken, wat is dat monster precies, van waar komt het, wat is de bedoeling. En dan krijg je een aantal zeer goede twists. Dus je bent wel heel snel mee in dat verhaal.
0: Tof.
1: Ook omdat ze het allemaal zo heel goed spelen.
0: Ja, je gelooft fantastische acteurs.
1: Het is
0: ook,
1: dat, je gelooft ook dat dat een vriendengroep wordt. En je denkt op het einde ook van, allez, kom maar, ik hoop dat, dat iedereen het levend en wel de aftiteling haalt. Dat soort vibe.
0: Het is een reeks op Netflix. Hoeveel geef je hem?
1: Ik geef dat wel een mooie 4/5.
0: Oh.
1: Ik heb me daar echt heel mooi... Heel goed mee geamuseerd, heel goed gemaakt. Is echt verfrissend in dat aanbod.
0: Oké, Burrows. Ik ga daaraan beginnen als mijn Peaky Blinders. Ik ben nog altijd bezig, hè?
1: Ook zeer goed.
0: Ik ben nog altijd bezig.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel, Wout. Tot volgende week. Dus Burrows, mooie reeks op Netflix.

0: zo, echt een zomerliedje, hè, om op het strand te zingen en dan op je bas te kloppen. Enfin, wij niet, hè. Jonge jongens doen dat. Tarzan Boy van Baltimore. Zometeen een liedje voor ons, alle Nostalgie Plus luisteraars, van Gérard Lenormand. La Ballade des gens heureux.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
12: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
13: Muurprotect.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

Ooit zei Gérard Lenormand: Belgen hebben een eerlijkheid die ik in weinig andere landen terugvind. Hartelijke dank voor zoveel mooie, lovende woorden. Gérard, of ze waar zijn, dat weet ik niet. Maar als ze uit zijn mond komen, zal er toch iets van aan zijn, nee?

0: slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
1: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

hoorde van John Miles aan Music. En over Miles gesproken, Miles Davis, de jazz-icoon, jazzmuzikant, zou vandaag 100 jaar geworden zijn. Stierf al in 1991 op 65-jarige leeftijd. Zijn instrument was natuurlijk de trompet, een van mijn lievelingsinstrumenten. Jammer genoeg niet terug te vinden in deze Puerto Rico van Vaya con Dios, maar wel veel ander moois.

Met een hoofdrol voor de Spaanse gitaar in Puerto Rico van Vaya con Dios. Ook Jim Croce stierf lang geleden in 1973 op nauwelijks 30-jarige leeftijd. Maar hij heeft een Instagram-account dat zeer levendig is. Jim Croce, duidelijk niet vergeten, ook niet

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: koortjes doen het ook altijd goed in nummer 6. Cat Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words. Wel, met die woorden van mij ga ik jou vertellen dat ik morgen is het alweer woensdag, fijn nieuws heb voor al wie van Italiaanse muziek houdt. En wie houdt daar niet van? Chris is er ook op woensdag, de foldervreter. Die wil het hebben over zonnecrème, over ribbetjes. En nieuws is er ook over de promocheck. Dat is een tool van het nieuwsblad. Domi, deze namiddag tussen 1 en 4 natuurlijk. En Ben is gaan loeren in zijn playlist. Hij heeft onder meer muziek van Sting, van Blondie en van Frank en Nancy Sinatra. Maar eerst is er Michelle en die is 100% van jou.
1: Prettige middag. Vandaag in 100% Follet onder andere Lenny Kravitz, die is jarig. Ook Stevie Nicks, jarig. Billy Joel, Matt Bianco, The Jackson, Jack Jersey, Casey and the Sunshine Band. En een instrumentale van Raymond Lefebvre.

Heel knap gearrangeerd nummer en het werd dan ook heel vaak gebruikt in die jaren, zo eind jaren 60, als tune bij radio- en tv-programma's. Soul Coaxing, zo heet het. Maar in feite is het een ballade van Michel Ponareff die hij helemaal heeft omgevormd, Ame Caléine. En die Raymond Lefebvre is ook een componist naar mijn hart. Want hij schreef zelf af en toe filmmuziek, heel uitzonderlijk, voor Louis de Funès. Die kon hem altijd vragen om zijn muziek bij de hele gendarmereeks bijvoorbeeld te componeren. De Marche des Gendarmes, la la la la la la. Dat heeft hij Raymond Lefebvre geschreven, maar ook nog wel een aantal andere films. En voor de rest was hij vooral dirigent en arrangeur. En dat bewees hij hier in die Soul Coaxing straks in 100% talent. Your Golden Years.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De volgende patiënt alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
10: Okay.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah ja?
9: Waarom?
10: Ah, maar krijg ruimte op.
7: Opruimen?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Dankjewel, Leen. Van zo 3 dagen, zalig weer, daar kikkert de mens van op. Dat ga je horen in 100% Volet.
13: Your golden years. Nostalgie plus.
12: Het nieuws, Bart van Langhoven.
14: Goedemiddag. Bij het treinongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zijn meerdere doden gevallen. Een schoolbusje werd vanmorgen aan een overweg gegrepen door een trein. In die bus zaten 7 kinderen van een middelbare school in het buitengewoon onderwijs. Ook een begeleider en de chauffeur. Het is nog niet duidelijk in welke toestand ze verkeren. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens spoornetbeheerder Infrabel stonden de lichten aan de overweg op rood en waren de slagbomen dicht. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is zwaar verstoord. Er zijn vervangbussen ingezet. Een record aantal mensen met een handicap krijgt ondersteuning of begeleiding van het Vlaams Agentschap. Dat blijkt uit de jaarcijfers. Het waren er vorig jaar meer dan 107.000, waarvan zo'n 31.000 mensen ook een persoonlijk budget krijgt voor zorg en assistentie op maat. Een stijging met bijna een kwart in 5 jaar tijd. Maar de wachtlijsten lopen wel hoog op. Eind vorig jaar stonden bijna 18.000 mensen op de wachtlijst. Sommigen onder hen wachten al meer dan 10 jaar. En bij de bedrijfsbrand in Tubeke in Waals-Brabant gisteren zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Dat heeft de burgemeester bevestigd op basis van de testresultaten. De brandweer blust nog altijd na. Buurtbewoners in onder meer Halle, Lembeek en Itter moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Ook scholen en crèches blijven vandaag dicht. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Opnieuw heel zonnig en warm vandaag met maxima tot 31 graden. Ook morgen stralend zonnig weer met af en toe wat bewolking rond 27 graden. De dagen daarna blijft het genieten van veel zon en temperaturen tussen 23 en 29 graden.
15: Procent Follet
16: met Michel Follet.

Mannen, stop it now. Valt die dove man zo dan natuurlijk. Maar iemand moet ze een halte toeroepen. Anders om 1 uur nog altijd don't stop it now. Casey and the Sunshine Band. Zo'n groep in de jaren 70 die je echt moeilijk kon intomen. Dat was echt een fuifmachine. Keep it coming love. Een van hun 10 hits in de Nederlanden. Grote hits overigens. En precies 50 jaar oud. Derde Pinksterdag. Dat niemand ooit op dat idee kwam. En daardoor is dit een doordeweekse dinsdag. Maar toch wel eentje waar best wat over te vertellen valt. Welkom. Ik heb muziek mee van Billy Joel, Matt Bianco, Jack Jersey, The Jacksons en 2-jarige Lenny Kravitz. En eerst Stevie Nicks. Net op tijd ingelijfd bij Fleetwood Mac toen de hits elkaar in een el-tempo opvolgden. Zoals deze.

0: Stevie Nicks en Christine McVie. De twee vrouwenstemmen die afwisselend de hits voor hun rekening namen bij Fleetwood Mac. Hier uitzonderlijk samen in Hold Me. Een nummer dat me altijd doet denken aan Traffic Jam van Sailor van ruim 8 jaar eerder. Maar Fleetwood Mac werd nooit aangeklaagd voor plagiaat, dus het zal wel aan mijn oren liggen. Stevie Nicks wordt vandaag 78. Paul McCartney bezocht Graceland op 26 mei 2013... en legde een gitaar op het graf van Elvis met de woorden: "So Elvis can play in heaven."
1: 100% rock and roll.

Op 26 mei 1963 nam Elvis in de RCA Studios in Nashville, Tennessee, deze hit in wording op. You're the devil in disguise. En op 18 juni lag het resultaat al in de winkel. De Nederlandse evenknie van Elvis overleed dan weer op 26 mei 1997. Jack Jersey.

Jack Jersey is een groot hit in Vlaanderen. In The Still of the Night goed voor nummer 2. Een van zijn 8 top 10 hits. En in totaal 17 hits. En toch, je hoort hem bijna nooit meer. Elke dag is het wel wat. Vandaag, 26 mei, dag van de taxichauffeur. In Nederland zeker. Ik weet niet of wij meedoen. Het is in ieder geval een dag om de taxichauffeur te bedanken. Wel, dat doen wij op dit moment.

0: Vanessa Paradis, onlangs nog in Forst Nationaal. Voor een concert, ze was amper 14 toen ze Joe Le Taxi zong. Ze is er nu 53. Ze is zangeres, maar misschien nog meer actrice. Ondertussen was ze te zien in liefst 28 films. Straks is er een ex-vriendje van haar jarig. Zometeen volkmuziek met Hit Allure.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: 100% Follet.

Steel Eyes Span, de groep rond Maddie Pryor. Zangeres met een heel markante stem. Die All Around My Head van 1975 heeft een hele geschiedenis die een eeuw of langer teruggaat. Ik stuur het eens door per fax. Ah nee, dat is van een andere tijd. Per mail, op verzoek. Wel, leestijd zo'n 10 minuten. Heel verrassend kwam die versie van folkgroep Steely Dan tot nummer 5 in Engeland. En daar blijft de groep trouwens een flinke aanhang hebben, want ze bestaan nog altijd. Trouwens ook Status Quo maakte een eigen versie van All Around My Head. Nog zo'n groep, die van geen ophouden weet en dus nog altijd optreedt. Bow Wow Wow.

0: Het sfeervolle The Man Mountain, gek genoeg nooit in Engeland uitgebracht. Alleen in Vlaanderen en Nederland waar het geswind top 10 haalde. Bow wow wow. Ik zei altijd bow wow wow, vind ik mooi klinken, maar bow wow. Maar fijn goed, bow wow wow of bow wow wow had toen al aan populariteit ingeboet in Engeland, misschien daarom. De perfecte instrumentale nu. Vaak gebruikt als kenwijsje omdat het nu eenmaal zo catchy klinkt. Raymond Lefebvre.
1: 100% instrumentaal.

Origineel is het van Michel Polnareff, die het opnam als een romantische ballade met hoge toonladders en het Amkaleïne doopte. Maar met een snelle ritme en een stuwend arrangement ging het als soul coaxing de wereld rond. Dirigent Raymond Lefebvre was een van die Franse orkestleiders met naam en faam. Maar Zwitserland niet het land dat veel pophits afleverde. Er was Yellow en ook nog een ander duo met meer radiovriendelijke muziek. Double.

Wat blijft dit mooi? Double and the Captain of Her Heart in 1988. Kurt en Felix wisten niet wat hen overkwam toen deze single in Engeland top 10 haalde en in Amerika top 20. Ze waren daarmee de eerste succesvolle Zwitserse muziekact in de popgeschiedenis. Ik kies voor een nog lagere versnelling met de allereerste hit in onze contrijen voor Billy Joel. Jane.

0: is 50 jaar oud, dit liedje. James, Billy Joel, van zijn vierde album. Eerste hit in Nederland. En voor de rest in de wereld werd het amper opgemerkt. Toen nog altijd een muzikale belofte. Maar met het volgende album lag de wereld aan zijn voeten. En werd hij een wereldster.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh,
2: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
7: bij Brico, Brico City...
6: en Brico Planet...
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart... van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
8: 100% Follet.

En weg was hij. Luc Bral in 1975 met een single die hem leek te lanceren in Nederland, hoewel een Vlaming. Maar alleen dit liedje tikte aan. Hij schreef het samen met Jack de Nijs, die ook de producer was. En die Jack de Nijs hoorde je al, want dat is Jack Jersey en Jack de Nijs. Eén en dezelfde. Zijn eerste album heette trouwens Vrije Vogel. Dat wou Bral ook altijd zijn wat hem in Parijs deed belanden. Herinner deze wakkere single van Matt Bianco.

0: Laat je door niemand commanderen. Als je tot het middaguur in bed wil blijven, gewoon doen. Matt Bianco. Het ene bed in, het andere bed uit. John Lennon en Yoko Ono verhuisden op 26 mei in 1969... na 7 dagen in bed te liggen voor de vrede... van het Amsterdamse Hilton Hotel naar La Reine Elisabeth Hotel in Quebec, Canada. Hopelijk met proper beddengoed. Met 4 in bed, John, Paul, George en Ringo.
1: 100% Beatles.

De wekelijkse portie Beatles in 100%. Vandaag I Feel Fine van 1964. Lennon vond het blijkbaar een waardeloos nummer. Maar na I Want To Hold Your Hand is het een van de best verkochte singles van de Beatles. Staat in het uitstekende boek van Samuel Comans In de ban van de Beatles te lezen. Die Lennon en McCartney waren toch niet zo'n hecht team, hè? Ze zetten overal samen hun naam onder, maar Lennon maakte geregeld brandhout van de McCartney-composities waar hij zelf geen verdienst aan had. Jarig vandaag, Lenny Kravitz, hij wordt 62.

Ja, daar kan je weinig tegen inbrengen natuurlijk. Hè. It ain't over till it's over Lenny Kravitz. Een holle titel voor een overigens uitstekende single van 91. Ik geef het over aan Domi. En die doet dat op zijn beurt aan Sepp en dan weer aan Ann. Over and out, ik eindig met de Jacksons en Lovely One uit 1980. Een wat vergeten hitsingle die erg aansloot bij het solo-repertoire van Michael in die jaren. En er valt altijd wel wat te melden over Michael Jackson. Op 26 mei 1994 zeker, want toen trouwde Michael Jackson met Lisa Marie Presley op de Dominicaanse Republiek. De scheiding voltrok zich al anderhalf jaar later, in januari 96. Toen was het al over. Dank aan Sam voor de techniek. Prettige dag nog en veel plezier met Domi.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
2: Een zeer goedemiddag. Hopelijk heb je van het verlengde weekend genoten. Tot 4 uur vanmiddag meldt Domi zich weer met de lekkerste muziek om die namiddag mee door te komen. Straks doen we dat met Sting uit zijn eerste soloalbum. We beginnen met Earth and Fire en Weekend. Your golden years, nostalgie plus. Eerst het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout zijn vanochtend 4 doden gevallen. 2 kinderen van 12 en 15 jaar en ook 2 volwassenen. De 47-jarige bestuurder en de 27-jarige begeleidster. Rond 8 uur werd een schoolbusje met 7 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en ook 2 volwassenen gegrepen door een trein. Hoewel de slagbomen dicht waren en de lichten op rood stonden, reed het busje om nog onduidelijke redenen toch de overweg op. De machinist van de trein trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Een 100-tal treinreizigers zijn geëvacueerd, 1 persoon verkeert in shock. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is in beide richtingen volledig onderbroken. In Mortsel is vanochtend een vrouw op een bakfiets aangereden door een pick-up. Ze verkeerde in levensgevaar, maar is intussen aan de betere hand. Het ongeval gebeurde op de Mechelse Steenweg toen de vrouw de straat wilde oversteken. In haar bakfiets zaten ook haar 2 kinderen van 2 en 4 jaar oud. De bestuurder van de pick-up, die achteruit aan het parkeren was, merkte de fietser waarschijnlijk niet op. De vrouw kwam zwaar ten val, de 2 kinderen bleven ongedeerd. Na de zware vechtpartij op een kustram in De Haan afgelopen zondag heeft de politie nog eens 2 verdachten opgepakt. Het gaat om 2 19-jarige mannen uit Brussel en de Zennevallei. Bij een ticketcontrole ging een groep jongeren de controleur te lijf. Daarbij raakten 4 controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 politieinspecteurs gewond. Kort na de feiten werd al een 18-jarige uit Ninove opgepakt. De 3 worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. De politie is nog altijd op zoek naar de 4de verdachte. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maximaal tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm, met temperaturen tot 29 graden.

Het stond op het eerste soloalbum van Sting na zijn periode bij The Police. Dat album heette The Dream of the Blue Turtle, alleen de titel was al om van te smullen. Love is the Seventh Way van Sting hier bij Nostalgie Plus. Een duet, dan een klein beetje cringes, moet je eerlijk bekennen, is dat van Frank Sinatra en Nancy, zijn dochter. Something Stupid. Voorna The Three Degrees en de Philly Sound van Dirty Old Man.

0: Een paar voorbeelden van dochter- en vader-samenwerkingen. Nat King Cole en Natalie Cole, alhoewel Nat King Cole daar zelf niet bij was. Het werd dus in de studio gedaan, Unforgettable. En Billy Ray Cyrus nam ook met zijn dochter een liedje op in 2009. En Frank Sinatra en Nancy, die zijn natuurlijk het bekendste. Met deze nummer 1 hit in Amerika uit 67. Something Stupid. Don't take away the music. Gaan we zeker niet doen, Tavares.
1: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
14: Muurprotect.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en

0: van Blondie, die helemaal stralend uit de radio kwam met Atomic.
1: Vergeten groeven.
0: In de vergeten groeven vandaag aandacht voor een artiest die eigenlijk vooral bekend geworden is als producer. Heeft heel lang samengewerkt met David Bowie. Zo produceerde hij onder andere The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars. Hij werkte onder meer ook met Matt de Hoepel, Bob Dylan en Ian Hunter. Ik heb het uiteraard over Mick Ronson. Hij zou vandaag 80 jaar geworden zijn. Hij overleed al in 1993. En een van zijn samenwerkingen waar hij zelf ook credits voor kreeg, is deze plaat die een klein beetje naar de achtergrond verdwenen is uit 1975. Ik noemde hem al, die samenwerking met Ian Hunter. Hier is Once Bitten, Twice Shy.

van Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. Na een vergeten groef van Ian Hunter en Mick Ronson, Once Bidden, Twice Shy. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus met de zomerse klanken zometeen van Bonnie M. Alhoewel het een treurig liedje was, origineel. Sunny, dat is voor na Jerry en de Pacemakers. Bye.

0: wordt vaak geassocieerd als een zomersplaat, maar eigenlijk is de boodschap die eronder ligt veel droeviger, want geschreven door Bobby Hebb in de jaren 60 al voor zijn overleden broer, zijn doodgeschoten broer. Het werd helemaal opgewekt in 1977, Bonnie M. en Sunny. Zometeen Marvin Gaye, Sexual Healing hier bij Nostalgie Plus.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
10: Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.

van The Doors. Een van hun bekendste uit 67 was Light My Fire. En nu nog meer zomer in je radio steken met de Les Humphrey Singers. Hey.

0: volgende uur dat ik weer mag doen hier op deze dinsdag. Begin ik zo meteen met Roxy Music. Love is the drug. Your golden years. Nostalgie plus. Maar eerst is er het nieuws van 2 uur. Een heel goede middag.
1: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout vanochtend zijn 4 doden gevallen. De 49-jarige chauffeur, een begeleider van 27 en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Maar hun toestand is wel al stabiel. Het ongeval gebeurde aan een overweg toen een schoolbusje van het buitengewoon onderwijs werd gegrepen door een trein. Hoewel de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden, reed het busje om nog onduidelijke redenen de spoorweg op. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden. Spoornetbeheerder Infrabel spreekt over een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. De 31-jarige man die maandagochtend werd neergeschoten aan het station in Diksmuiden is niet langer in levensgevaar. Het slachtoffer werd in de buik geraakt en met levensbedreigende of verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. De hoofdverdachte is een 24-jarige man uit Koekelaren. Hij wordt verdacht van poging tot moord. 4 andere verdachten, 2 mannen en 2 vrouwen, worden voorgeleid voor onder meer gewelddadige woonschennis, bendevorming en drugsmilieu. De raadkamer in Veurne beslist vrijdag of ze langer in de cel moeten blijven. In Turnhout hebben inbrekers toegeslagen in een goudwisselkantoor. Ze slaagden erin om binnen 4 kluizen open te slijpen. De inbraak werd deze ochtend ontdekt toen de medewerkers van het kantoor aankwamen. Wat er precies is gestolen en hoe groot de totale buit is, is momenteel nog onduidelijk. De politierecherche is ter plaatse en is volop bezig met het onderzoek. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe ook bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.

Een heerlijke 60s classic is deze I Can't Let Maggie Go. En een voorbeeld dat je niet alleen maar een gitaar en een drumstel nodig had, maar dat je ook klassieke instrumenten kon gebruiken. Een absoluut feel-good nummer hier van de Honeybus. En dit is Suzy Quatro. En daarmee bevinden we ons weer in de 70s.

0: Joe Jackson bracht het ooit al uit in een studioversie, maar de hit waarmee hij het scoorde was in 1988. Is She Really Going Out With Him? Toen was dat de a cappella versie. Heb je zin in wat zomerse muziek die dan nog een keertje uit Duitsland komt? Heb ik zometeen Marianne Rosenberg voor je.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Vrouwies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De volgende patiënt alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
8: Oké.
5: Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
5: Ah ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar kreeg ruimte op.
5: Opruiming?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

0: onder de arm en dan de zee opzoeken. Wat wil je nog meer? De Beach Boys. Toen waren ze zowat de vertegenwoordigers van de Surf Sound, Surfing USA.
1: Vergeten groeven.
0: In Vergeten groeven nu een plaat uit 1968 van een legendarische band. Die zich dan ook nog toevallig The Band noemde. Ik draai hem naar aanleiding van de geboortedag vandaag van Lieven Helm, de zanger en drummer van The Band. En dat hoor je niet zo heel erg vaak, dat de zanger ook nog een keertje drummer is. Phil Collins bijvoorbeeld, kan ik opkomen, zo onmiddellijk. Lieven Helm, die was een van de mensen die dus classic song als The Night They Drove, Old Dixie Down, Rag Mama Rag en dit vergeten liedje dat we eigenlijk veel te weinig draaien hier, vind ik zelf. The Band en The Wait.

zoveelste versie alweer. In 1986 en opnieuw een hit voor de Communards. Dat had Jimmy Somerville goed gezien. Don't Leave Me This Way. Straks Carole King van haar legendarisch classic album. Tapestry ga ik It's Too Late draaien. Nu eerst Batman Turner Overdrive.

0: Een wake-up song, maar zonder modder te gooien. Gewoon pure volwassen muziek, daar had ze wel een patent op. Op dat classic album uit 1971 staan allemaal pareltjes, één voor één. Carol King, It's Too Late, hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen Jimmy Bo Horn, Dance Across the Floor.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Het is Bolt in de Aakse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: Onze auto was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Een absolute 80s classics die in al die jaren nog altijd niks aan kracht heeft ingeboet. Paul Young met zijn charmante stem en dat lekker meezinggehalte van Love of the Common People. De Eagles komen eraan met Baby Comeback. Nu eerst trekken we naar Amsterdam met Chris de Bruyne.
1: Je kan er boeken kopen die

Waarschijnlijk had je aan het begin van de plaat slechts één noot nodig om hem meteen te herkennen. Een absolute classic uit de 60s. Een feel-good classic overigens van de Eagles, Baby Comeback. En nu naar Paul Simon met een handleiding. 50 dingen die je moet weten om het af te maken met je lief.

0: Energy.
1: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cat.

0: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Oh,
5: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Een zeer goedemiddag. Wat zou je zeggen van classics van The Ronettes, The Bee Gees, ABC en zometeen M. Pop music. Your golden years. Nostalgie plus. Tijd nu eerst voor het nieuws van 3 uur. Een heel goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bij het tragische treinongeval in Buggenhout zijn vanochtend 4 doden gevallen. De 49-jarige chauffeur, een 27-jarige begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond, maar hun toestand is stabiel. Het schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein, volgens Infrabel, terwijl de slagbomen dicht waren en de lichten op rood stonden. De spoornetbeheerder spreekt van een van de zwaarste overwegongevallen ooit in ons land. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. De verslagenheid is immens en de steunbetuigingen stromen binnen. De getroffen school, richtpunt Campus Buggenhout, en de gemeente openden een rouwregister. De 31-jarige man die maandagochtend werd neergeschoten aan het station van Diksmuiden is buiten levensgevaar. Hij werd in de buik geraakt en met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De hoofdverdachte is een 24-jarige man uit Koekelare. Hij wordt verdacht van poging tot moord. 4 andere verdachten, 2 mannen en 2 vrouwen, worden voorgeleid voor onder meer gewelddadige woonschennis, bendevorming en drugsfeiten. De raadkamer in Veurne beslist vrijdag of ze langer in de cel moeten blijven. De Rode Duivels hebben hun training vandaag verplaatst naar Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht. Ze doen dat omdat gisteren bij zware brand in een textieldepot in Tubeke asbest is vrijgekomen. Vanwege het risico op longschade kon er niet getraind worden in het Proximus Basecamp. Het stadsbestuur onderzoekt momenteel of het asbestgevaar geweken is, zodat de nationale ploeg morgen hopelijk weer op hun vertrouwde plek kan trainen. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Het blijft zonnig en warm nog de hele dag, tot 31 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk kans op lichte regen.

We begonnen het uur met een plaat van een artiest die zijn artiestennaam met één letter kon uitspreken, M. En dit waren drie lettertjes voor ABC, The Night You Murdered Love. Een grote hit in 1987. De sound van Phil Spector, The Wall of Sound, werd hij wel genoemd. Zometeen kan je ervan genieten hier met The Ronettes en Be My Baby. Nu eerst naar The Bee Gees. Een klein versnellingje lager. How Deep Is Your Love?

0: over een hoog meezinggehalte vandaag hier bij Nostalgie Plus. Wat zou je dus denken van deze? Waarschijnlijk heb je meegebruld Be My Baby. Net zoals Ronnie Spector dat ook deed. Dat waren de Ronettes. Nog meer meebrullen? In het Vlaams dan ook nog een keertje met Raymond van het Groenewoud over de meisjes.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig,
3: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
10: Muurprotect.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Het beste uit de 60s,
16: 70s
15: en 80s.

0: Laura Branigan had in 1984 plotseling haar grootste hit te pakken. Dat was Self Control.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd nu voor de vergeten groeven. En dat is een artiest die vandaag 78 jaar geworden is. Michelle draaide vanmiddag al een van de hits van Fleetwood Mac waar ze op zong. Dat was Little Lies, denk ik, dat Michelle draaide vanmiddag. Maar Stevie Nicks was onder andere ook te horen op Dreams. En zelf, solo, ook verschillende grote hits. Denk bijvoorbeeld maar aan I Can't Wait, aan Edge of 17, aan Rooms on Fire en het plaatje dat een klein beetje naar de achtergrond is verdwenen uit 1983. Deze hier, Stand Back.

Roger Glover and Guests en Ronnie James Dio met Love Is All. En daarvoor de jarige Stevie Nicks in een productie overigens van Prince. Dat was Stand Back, de vergeten groef van dit uur. Zomerse klanken zometeen van Rafaela Cara. Dat is voor na Len Barry.

0: van Raffaella Cara, Far l'amore comincia a tu. Hier bij Nostalgie Plus, met straks Daryl Hall en John Oates, Rich Girl en Christopher Cross. Dat is voor zometeen al.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met
6: Imoscoop, man.
10: Your

allereerste nummer 1 hit van het duo. En ze zouden er nog veel meer volgen, vooral in Amerika dan wel. De heerlijke portie Blue Eyed Soul uit het debuutalbum van Daryl Hall en John Oates. Dat was Rich Girl. En nu naar een postume hit. Heeft het nooit mogen meemaken dat het zo wereldberoemd werd. Sitting on the Dock of the Bay. Hier is Otis Redding. Sitting

van Cheap Trick. I want you to want me. Veel plezier zometeen met Seb. Tot 7 uur vanavond. Daarna is het aan Anne Grutman. Ik wens je nog een fijne dinsdag. Tot morgen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor 199 euro. Alleen bij Mediamarkt.
4: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Goedemiddag, ben je klaar voor een nieuwe portie Good Vibrations? Het is met luchtgitaren en al, want ik begin met Meat Love. Your golden years, nostalgie. Het is 4 uur, nieuws met Simon van Elslander.
4: Goedenamiddag. Steeds meer details raken bekend over het dodelijk treinongeval. De schoolbus die vanochtend werd gegrepen door een trein in Buggenhout had vlak voor de klap eerst de gesloten slagboom aangereden. Dat blijkt uit camerabeelden. De trein reed op dat moment 90 km per uur. De machinist probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar kon de fatale botsing niet meer vermijden. Waarom de bestuurder door de slagboom reed, wordt nog onderzocht. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee kinderen van 12 en 15 om het leven. In een huisartsenwachtpost in Roeselaar in West-Vlaanderen is gisteravond de ebola-procedure opgestart voor een vrouw die net terug was uit Afrika. Maar ze testte negatief. De vrouw vertoonde wel symptomen die leken op ebola. Ze werd volgens het strikte protocol in een speciale geïsoleerde brancard overgebracht naar het UZ Antwerpen. De tests die ze daar onderging waren negatief. Er is in ons land nog nooit ebola vastgesteld, maar de FOTS Volksgezondheid heeft alle artsen en ziekenhuizen wel nog eens herinnerd aan de noodprocedures. De WHO heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En dan is er nog positief nieuws uit de wielerwereld, want Lotte Kopecky en Axel Merckx zijn in alle stilte getrouwd in het stadhuis van Brugge. Het koppel koos bewust voor een bescheiden plechtigheid met een kleine groep aanwezigen. Wieler-icoon Eddy Merckx kon er wegens gezondheidsredenen helaas niet bij zijn. De 30-jarige Kopecky en de 53-jarige Merckx wonen sinds begin dit jaar samen in Brugge. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Temperaturen tot 32 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. En vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
3: Dankjewel Simon. De files onderweg met 20 minuten vertraging of meer. Dit zijn ze. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je 55 minuten van Berendrecht tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen, 35 van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 35 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland een half uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de E17 naar Antwerpen 25 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. R2 richting Stabroek, 20 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel. Daar is een ongeval gebeurd en de linker rijstrook is versperd. En op de Antwerpsring richting Gent vlieg je ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Good Vibrations
2: met Sebastian de Krop.

De perfecte plaat voor wie onderweg is. Paradise by the Dashboard Light van Meat Loaf. Goedemiddag, het is 4:10 en wat een weer alweer vandaag. Het is 32 graden en zo beleven we de warmste 26 mei ooit gemeten in ons land. Eén nadeel, ook de muggen zijn al van de partij en ze hebben mij ontdekt. Ik heb muggenbeten op mijn arm, net waar mijn uurwerk zit trouwens, op mijn benen, op mijn buik zelfs. En ja, jeuken, niet normaal. Ik ga me gewoon vlug even concentreren op iets anders en dat is een nieuwe Good Vibrations met vandaag. Vandaag in de show comedienne Els de Schepper. Zij komt zo meteen langs om het over haar nieuwe zaalshow te hebben. Laura van Testaankoop kijkt al vooruit naar volgende maand, want in juni worden de eco-checks uitbetaald. En daar verandert het een en ander aan. Mijn tv-watcher Isabel de Ridder wil het graag hebben over Door de Bomen op VRT1. Een programma waarin een BV 3 dagen lang zonder gezelschap doorbrengt in een chalet in het bos. En ja, dus een goed gevulde show staat jou te wachten. Maar gelukkig is er ook veel ruimte voor muziek met Tina Turner en David Bowie. Nu, dit is Tonight. Nostalgie.

0: Ze hebben elkaar leren kennen op de schoolbank. En zoals het zo vaak gebeurt in het leven natuurlijk. En Marshall en Hayne met Dancing in the City. Zometeen een ander duo dat helemaal past bij dit mooie weer. Doe je badkleding aan. Haal een surfplank boven, mocht je het hebben. Want het is Jen en Dean, de Little Old Lady from Pasadena.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
2: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to happen.
6: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Pizza Hut.
10: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
13: Golden Years.

0: With No Name van America en straks ook nog de beste Dina's. Maar eerst leuk bezoek bij Nostalgie Plus, want ze is er, comedienne Els de Schepper. Els, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, leuk dat je er bent met groot nieuws, want je gaat opnieuw op tournee. Je hebt vandaag een nieuwe tour, theatershow aangekondigd, namelijk Bengel. Ja. Ja, wat mogen we verwachten, Els? Wat wordt het?
1: Ja, het is Bengel. De B staat tussen haakjes, want het is Bengel en Engel. En eigenlijk vraag ik mij af, goh. Stel dat je er ooit niet meer bent, waar ga je dan naartoe? Ja. Wat gaat er gebeuren nadat je er hier niet meer bent op aarde? En is het daar even fijn of niet fijn, zoals je in het leven dingen hebt ervaren? Staat de hemel niet op stelten? Is het daar ook bureaucratisch? Is daar ook Kafka? Dat ga ik allemaal onderzoeken. En ik vraag mij ook af, kan je niet terugkomen? Of ga je reïncarneren? Of word je terug wakker? Dus dat zijn allemaal zaken waar ik mee aan de slag ga met al die vragen.
0: Fijn. Ja, een bengel, dat is een woord dat we wel eens gebruiken voor kinderen die wel eens ondeugend durven zijn. Ik heb zelf een zoon van 9 en een dochter van 12. Mijn zoon Menno, die is wel een bengel, daar moeten we eerlijk over zijn. Was jij ook als kind een bengel, Els?
1: Ik was een zo braaf kind.
0: Ja?
1: Ik was een vreselijk braaf kind. Maar ik had wel mijn eigen gedachten en ik deed wel mijn eigen zin in mijn eigen wereldje. Dat wel. Maar ik was echt wel heel braaf. Dus het bengel worden is pas achteraf gekomen toen ik eigenlijk al in de 20 was.
0: Ah.
1: En nadien ben ik dan een hele periode, vind ik, veel te braaf geweest. En veel te braaf zo denk ik, mij laten doen en eigenlijk het niet meer weten en zo. En nu denk ik, goh, kijk, als je ouder wordt, zeggen mensen dat je terug kind wordt. Hè?
0: Ja.
1: En ik denk, dat is dan als je 80 jaar bent of dit of dat. Mm. Ik begin daar nu al aan. Ik ga daar nu aan beginnen, ja.
0: Zeg, over bengel gesproken, Els, op de affiche sta je met een badeend op je hoofd. Dat lijkt me wel heel bijzonder vestimentair om daarmee naar de hemel te gaan, toch?
1: Ja, maar die eendjes die op de affiche staan, die hebben een betekenis. Ik kan alleen niet geweldig veel verklappen waar het over gaat.
0: Ah.
1: Het enige wat ik daarover kan zeggen, mensen, als jullie komen kijken, pas dan op voor de gele eendjes. Je moet gewoon oppassen voor de gele eendjes. En dat is het enige wat ik daarover kan zeggen. Bovendien is het zoiets, het is een heel leuk element. We zijn toch allemaal wel kleine kuikentjes, kleine eendjes, kleine dingetjes die doorheen het leven proberen te ontdekken welk pad dat we moeten lopen. En je ziet dan al die eendjes op die affiche lopen naar een zekere lift die naar de hemel gaat.
0: Ah.
1: Ik denk, op het einde van ons leven gaan we allemaal die lift in. Ofwel gaan we naar boven of naar beneden.
0: Zo zien we het ons voor, inderdaad.
1: Ja, en dat gaan we zien. Daar gaan we het over hebben.
0: Fijn. Ja, zotte kostuums, dat hoort er ook altijd wel een beetje bij.
1: Uiteraard.
0: Ja, en typetjes, hè, want dat is natuurlijk ook Els de Schepper. Typetjes. Ik denk bijvoorbeeld aan Klein Elske.
2: Hallo. Hey, ik ben Klein Elske. Ik ben het nichtje van Els de Schepper.
0: Aan tante Els of aan onkel Richard bijvoorbeeld ook. Hè?
3: Hallo, ik ben de Richard. Ik ben de vittige onkel van Els de Schepper.
0: Ja. Komen die ook terug, de typetjes?
1: Ja, die komen er allemaal in voor. En er komen ook nieuwe personages. We hebben een personage, Madame God. En Madame God is niet het afgelikte engelachtige wezen dat wij ons allemaal voorstellen. Dat is een heel volkspersonage. En zo hoort het ook.
0: Oké, goed. Je maakt me alvast heel benieuwd. Ja, een nieuwe theatertour die gaat van start in het najaar.
1: Ja.
0: Wil dat zeggen dat je nu volop aan het oefenen bent, aan het repeteren?
1: Oefenen en repeteren is er nog niet bij. We zijn nu volop aan het schrijven.
0: Ah, okay.
1: Tenminste, ik ben aan het schrijven. En we hebben al ik heb samen met mijn regisseur al heel veel gebrainstormd. En vanaf nu is het eigenlijk een volle bak. Alle dingen die we bedacht hebben. We hebben al een hele structuur. We hebben al het hele verhaal. En dat moeten we nu echt in woorden gaan gieten.
0: Oké. Je bent een echte duizendpoot, hè, comedy. Maar je bent nog zoveel meer. Hè. Je bent bijvoorbeeld ook met kunst bezig.
1: Ja, sinds een paar jaar maak ik heel veel beeldende kunst. En ik ben daar nu in april voor de eerste keer mee naar buiten gekomen bij een grote tentoonstelling in Bredene. Die heeft de hele maand april gelopen. Ja. En met, mag ik, en ben daar bijzonder fier op, veel succes. Ja. Want ik maak heel veel bronzen beelden ook. Ik maak schilderijen in resin. En ook 3D-ontwerpen. Ja. En er is heel veel mensen zijn komen kijken. En dan heb ik heel veel mensen iets aangeschaft. Maar ik ga daarmee verder. Trouwens, als mensen het zouden willen zien, je kan op mijn website eigenlijk onder het blokje art, kan je eigenlijk al mijn kunstwerken nog eens bekijken.
0: Oké, okay. Al om daarheen om inderdaad eens te checken. En dan zal je dan ook wel de eerste info vinden natuurlijk over Bengel, de theatershow die er dit najaar aankomt. Wanneer begin je exact?
1: Wij beginnen te repeteren eind augustus. Dan gaan we heel de maand oktober try-outen. Want dat wil zeggen, ja, dat is een nieuwe creatie. We moeten misschien nog herschrijven, nog herwerken. Dat is try-out. En dan eind oktober is het première en dan gaan we op tournee.
0: Oké, okay, inderdaad. Vrijdag 30 oktober de allereerste in Heist op den Berg.
1: En ik wil nog één ding zeggen. Wij nodigen ook alle liefhebbers van theater uit om zich in te schrijven. Want ik geef ook opleidingen aan hen om eigenlijk te leren wat het is om op een podium te staan. En dan kunnen zij eens een keer meeproeven van op het podium bij deze voorstelling.
0: Dan mag je er mee op.
1: Ze mogen mee op het podium. Dat is heel, heel fijn. Ja.
0: Dus, oké. Okay.
1: Ze schrijf je in. Je kan alle info op alle Facebooks en Instagram en al die dingen vinden.
0: Je hebt me benieuwd gemaakt, Els. Heel fijn. Bedankt voor je komst.
1: En, graag gedaan.
0: Alle succes en vooral veel plezier natuurlijk. Dank met de nieuwe theatertour. Dank je.

Riding on a Train, de Pasadena. Zometeen mag je meeklappen en meedrummen samen met Freddie Mercury. Want ik heb Queen, We Will Rock You. De eerste weg op is druk onderweg. Dit zijn de plaatsen met 25 minuten vertraging of meer. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je 1 uur en 25 minuten. Tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. E17 naar Antwerpen 40 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 naar Antwerpen 35 van Beveren tot Sint-Anna linkeroever. Op de R2 richting Stabroek verlies je ook 35 minuten tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel. Daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E313 naar Antwerpen 25 minuten van Massenhoven tot in Antwerpen-Oost.

0: Kingston.
1: Ik heb zometeen een goede soulplaat om helemaal tot rust te komen. Soul Man van Sam en Dave. Muziek ook van Tammy Wynette. Maar eerst gaan we quizzen. Zoals iedere dag rond dit tijdstip in Good Vibrations maak jij kans op 4 filmtickets. Dus als je graag binnenkort nog eens een bezoekje wil brengen aan de cinema. Bijvoorbeeld voor die biopic over het leven van Michael Jackson. Michael, echte aanrader. Wel, de filmtickets kan je hier winnen als je meespeelt met mijn quiz, met de openingszin en met vandaag deze opgave. Give me love, then take it away from me, because you and I can live in perfect harmony. De vraag aan jou, van welke classic is dit de allereerste zin? Welke song begint dus met deze woorden? Het is een classic die je zeker kent, maar kan je er ook een titel op plakken en een naam van een artiest of groep, want dat heb ik ook van je nodig. Give me love, don't take it away from me, because you and I can live in perfect harmony. Goed, het is nu aan jou en jij mag mij het antwoord sturen. Van welke classic is dit dus de openingszin? Je kan sturen via de website nostalgie.plus of ook via WhatsApp. 0477-900-800 is ons WhatsApp-nummer. Van welk nummer is dit de openingszin? Give me love, don't take it away from me, because you and I can live in perfect harmony. Je mag het nu sturen.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up,

Demi Wynette, Stand By Your Man. Tom uit eigen brakel heeft een extra dag verlof genomen. Stuurt hij door via onze website. Ja, gelijk heb je natuurlijk met dat mooie weer. Als je kan, moet je er vooral van genieten. Buiten op je gemakje, in de schaduw, met iets goed lekker om af te koelen. Altijd een fijn idee. En ik pas de muziek ook wat aan. Die is wat zomers er. Met Sacha Distel nu.

0: Dreaming van Cliff Richards. Meezingen met de muziek, dat is altijd leuk. Openingszin. En als je het vaak doet, dan kan het ook helpen in dit spelletje. Vandaag is mijn kandidaat Suzy uit Beveren. Suzy, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Suzy, je bent op de kinderen, de kleinkinderen aan het passen.
1: Ja, ja.
0: Leg eens uit.
1: Nog iets op het andere.
0: Ja.
1: Dinsdag is van de dochter en op woensdag is dat kindje van de zoon.
0: Oké, en wie loopt daar nu bij jou rond en hoe oud is hij of zij?
1: Miles, die is bijna 3, die wordt in augustus 3, dat is een jongen. En Liv, die is 6 maanden.
0: Ah, en wat doet dat als vierde oma om die dan in huis te hebben?
1: Ja, dat is leuk, hè.
0: Het zal wel zijn.
1: Wel druk. Nee. Maar leuk.
0: Zo zijn kindjes, hè? Die zijn wel eens druk. Dat zou inderdaad kunnen kloppen.
1: Ja.
0: Goed, Suzy, we gaan quizzen. En vandaag met deze opgave in de openingszin. Give me love, don't take it away from me. Because you and I can live in perfect harmony. Vertel ons van welke classic is dat volgens jou de openingszin?
1: Dat is van Love Me Just a Little Bit More van de Dolly Dogs.
0: Jawel, zonder twijfel. Helemaal juist, proficiat. Goed geraden, Suzy.
1: Ja, dank u.
0: Ja, 4 filmtickets heb ik voor jou in de aanbieding. Was jij destijds grote fan van de muziek van de Dolly Dots?
1: Jawel, maar dat was in het begin van mijn jeugd, van mijn tienerjaren. Ja. Maar ik hoorde die wel graag, ja.
0: Had je posters hangen in je kamer?
1: Ja, maar dat was van iets later, van George Michael, Michael Jackson.
0: Ja, dat is ook goed natuurlijk, hè, toch?
1: Ja, ja.
0: Voilà. Maar de muziek van de Dolly Dots, die zal je zeker ook wel leuk vinden, want je hebt het herkend. En dat is het voornaamste uiteraard, hè. 4 filmtickets, ja. Doe er zeker iets leuk mee. En veel plezier met de kleinkinderen daar nog, hè. Tot wanneer blijven ze?
1: Tot straks. De ouders komen eten en dan zijn ze naar huis.
0: Allee, veel plezier ermee. Give me love.

0: pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: De volgende patiënt alstublieft.
9: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
10: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
11: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
11: Oké.
8: Ja, maar we willen slim kiezen.
11: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
8: Ah, ja?
10: Waarom?
11: Ah, maar kreeg ruimte op.
8: Opruiming?
11: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Het wordt vandaag tot 32 graden. Ik stel voor dat we vlug het zwembad induiken met de radio's. Eerste Pointer Sisters, a fire. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 5:00. Simon van Elslander heeft nieuws.
14: Goedemiddag. Het is nog altijd onduidelijk hoe het dodelijke treinongeval in Buggenhout kon gebeuren. Camerabeelden tonen hoe de schoolbus vlak voor de klap eerst een gesloten slagboom aanreed. De machinist van de trein probeerde bij een snelheid van 90 km per uur nog een noodstop uit te voeren, maar kon de fatale botsing niet meer vermijden. Waarom de bestuurder door de slagboom reed, wordt nog onderzocht. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en 2 tieners om het leven. De verslagenheid na het drama is enorm. De school en de gemeente hebben intussen een rouwregister geopend. Rond dit uur start een nieuwe persconferentie van de autoriteiten. In een huisartsenwachtpost in Roeselare is gisteravond de ebola-procedure opgestart voor een vrouw die net terug was uit Afrika. Het bleek gelukkig vals alarm. De tests waren negatief. De vrouw vertoonde wel symptomen die leken op ebola. Ze werd volgens het strikte protocol in een speciale geïsoleerde brancard overgebracht naar het UZ Antwerpen. Omdat de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak in Congo en Oeganda heeft uitgeroepen tot een internationale noodsituatie, herinnert de overheid alle artsen nog eens aan de noodprocedures. Bij Bpost zijn de onderhandelingen over de nieuwe werktijden afgerond. Het resultaat wordt nu nog voorgelegd aan de achterban en donderdag volgt dan het finale overleg. Het plan om postbodes later op pad te sturen om beter te concurreren op de pakjesmarkt leidde eerder nog tot een zware 6 weken durende staking. Het is de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Temperaturen tot 32 graden. Ook morgen zonnig, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk kans op lichte regen.
13: De file is 20 minuten vertraging. Excuses, 20 minuten vertraging of meer. Dit zijn ze op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Vlieg een uur en 10 minuten van Zandvliet tot Ekeren. Daar is door een defect voertuig de linkerrijstrook versperd. Op de E17 naar Antwerpen komen er 40 minuten bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. R2 richting Stabroek ook 40 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Op de Antwerpsring richting Nederland vlieg je 35 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. 30 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E34 naar Antwerpen, 25 minuten van Melstille tot Sint-Anna linkeroever. Brusselse buitenring 20 van Machelen tot Iette. Op de A12 vanuit Brussel ook 20 minuten van Willebroek-Zuid tot Willebroek-Noord. En op de E313 naar Antwerpen, 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
15: Vibrations
16: met Sebastian de Krop.

Zie jij jezelf al drijven op je floaty in het water? Wat mij betreft mag het zo. De radio's en swimming in the pool. Goh, een verfrissende duik. Het zou vandaag zo een deugd doen, eerlijk gezegd. Op een paar kilometer van waar ik woon is er een openluchtzwembad. En zo een paar keer per jaar ga ik daar wel naartoe met de kinderen. Het is zo'n domein met wel wat bomen rond. Dus eerst een beetje in de zon liggen, dan wat de schaduw opzoeken. En als ik het echt veel te warm krijg, dan gewoon het zwembad in. Ideaal toch. En bij weer als vandaag. Maar ik zou eigenlijk meteen er naartoe willen trekken. Maar eerst nog een beetje radio maken tot 7 uur. Een nieuwe Good Vibrations met straks bezoek van Laura Klaes van Testaankoop. Iedere dinsdag hebben we het over consumentenzaken. En vandaag gaat het over de eco-checks. Die worden bij veel mensen in de maand juni uitgereikt. Nu, er gaat hier en daar iets veranderen aan die eco-checks. Wat concreet, dat gaat Laura je vertellen over een goed half uur. Eerst muziek, veel muziek. Zo is dit Paul McCartney en The Wings, Mrs. Vanderbilt.

0: You Never Walk Alone. Gisteren werden in het voetbal de Pro League Awards uitgereikt. Met onder andere ook de bekendmaking van de voetballer van het jaar. En een hommage aan doelman Simon Mignolet, die stopt met voetballen. Wel, als verrassing zong een koor voor hem You Never Walk Alone van Jerry and the Pacemakers. En hij was er duidelijk door ontroerd. Over een minuut is het aan The Emotions. Best of My Love staat klaar. Ik heb ook muziek van Tears for Fears. Shout.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

0: Heel erg de sound van de 80's toch wel, hè? Hier met Tears for Fears en Shout.
1: De Sepselectie.
0: Deze week is Fleetwood Mac de centrale figuur in de Sepselectie. Iedere dag speel ik een van mijn favoriete nummers van hen. Ze hebben trouwens wat te vieren vandaag bij Fleetwood Mac. Want Stevie Nicks is jarig en wordt vandaag 78. En toevallig is zij mijn favoriet in de band. Een zangeres met een toch wel unieke stem. Warm, met een korrel in en tegelijk ook heel emotioneel. Ze schrijft als de beste over vaak kwetsbare onderwerpen. Haar stijl is wat dromerig, vind ik. Bijna mythisch. En wat mij betreft toch heel bepalend in de sound van Fleetwood Mac. Ik heb vandaag gekozen voor de eerste grote hit van haar hand. En dat is Rhiannon. Een nummer over verlangen, hoop en de droom van ware liefde. Een heel mooi nummer. Werd een hit in het voorjaar van 76. Deze, Rhiannon.

Rhiannon van Fleetwood Mac. Ik neem je mee op wandel met Peter Tosh en Mick Jagger. Eerste Michael Jackson als 11-jarige. De baard nog niet in de keel. Jackson 5 en I Want You Back. De files, 25 minuten vertraging of meer. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Dan schuif je een uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen nog 55 minuten. Van Zandvliet tot de Ekerse Steenweg, de linker rijstrook is daar versperd. Op de Antwerpse ring, op de R2 richting Stabroek beter, verlies je 50 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. Daar is de linker rijstrook dicht na een ongeval. E17 naar Antwerpen, 40 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 35. Van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Wilderijk en Antwerpen-Zuid. A12 vanuit Antwerpen vanuit Brussel beter. Ook 25 van Willebroek-Zuid tot Willebroek-Noord. Op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Vilvoorde tot Jette. En tenslotte ook nog 20 minuten op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem.

0: Peter Tosh en Mick Jagger. Don't look back. Reggae muziek, dat kabbelt zo lekker voort, vind ik. Je krijgt er wel het gevoel van alles mag, maar niks hoeft. En dat past helemaal op een zomerse dag, vind ik. De taakjes die niet hoeven, die stellen we gewoon uit naar morgen. Eerst genieten van de Sunshine Reggae. Ook muzikaal met Laid Back over een minuutje al. Cloud staat oor klaar met Save Me. En ik bel met Laura van Testaankoop. Ook vandaag gaat het over de Ecochecks.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.

0: Zomerweer en bijpassende muziek toch? Laidback en Sunshine Reggae. Het is dinsdag en dan hebben we het traditioneel in Good Vibrations over consumentenzaken met Laura Klaes van Test Aankoop. Laura, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Laura, hou jij het nog een beetje vol met de hitte eigenlijk?
1: Dat gaat nog, maar dat zal niet zo heel erg lang meer zijn. Ik hoop dat ik het nog dit interview uithoud.
0: Wel, daar ben ik van overtuigd. We gaan het hebben over eco-checks vandaag. Want Laura, volgende maand worden die uitbetaald. Dat is traditioneel in juni, dus we kijken daar allemaal wel een beetje naar uit. Eco-checks, is er iets veranderd eigenlijk, Laura?
1: Ja, er zijn enkele nieuwigheden, vandaar dat ik het er vandaag over wou hebben. Laat ons beginnen bij zo elektronische huishoudtoestellen. Toch wel een populaire aankoop om met eco-checks te doen, of toch deels te doen. Meestal kom je niet toe met die eco-checks. En daar zijn de energielabels voor veranderd. Dus voor sommige toestellen kan je enkel nog met echt de meest strenge energielabels kopen.
0: Oké, geef eens een voorbeeld.
1: Bij koelkasten en diepvriezers bijvoorbeeld, daar vallen de toestellen met energielabel D nu weg. Dus enkel een toestel met label A, B of C kan je nog kopen met eco-checks. En voor vaatwassers zijn ze zelfs nog strenger geworden. Daar is het enkel nog energielabel A dat je kan kopen met de eco-checks.
0: Ja, dat zijn dan de echt energiezuinige toestellen dus.
1: Ja, enkel die nog. En die zijn ook wel een beetje duurder in aankoop, hè, dat is zo. Maar dan komen die eco-checks dus wel van pas om dan die meerprijs te betalen. En zo dan toch ook nog te besparen op energie de komende jaren. Hè. En dat is dan toch wel het doel van zo'n energiezuinig toestel.
0: Ja, oké. Wasmachines, droogkasten, daar had je het nog niet over. Hoe zit het daarmee?
1: Daar is het eigenlijk omgekeerd. Daar worden de labels net uitgebreid. Dat was vroeger enkel label A. Ja, en daar komt nu dus B en C bij. En trouwens, helemaal nieuw dit jaar zijn de smartphones. Uh-huh. Sinds vorig jaar bestaat daar ook een energielabel voor.
0: Serieus?
1: En vanaf dit jaar... Ja, vanaf dit jaar kan je smartphones met een energielabel A ook kopen met de eco-checks.
0: Al

0: Hey, oké, goed om te weten.
1: Ja.
0: Iets dat ik ook niet wist eigenlijk, bioproducten kan je blijkbaar ook kopen met EcoChecks. Blijft dat?
1: Ja, dat blijft inderdaad ook als de winkel dat aanvaardt natuurlijk. Hè. Dus dan kan je dat kopen met EcoChecks. Binnen die categorie eten en drinken komen daar zelfs nog wat zaken bij. Alles met het Fair Trade label kan je nu ook kopen met EcoChecks. En vis met het ASC label, je moet er maar eens op letten, dat staat op sommige vis, dan staat dat voor duurzamere kweek. En dan ook dat kan je dus vanaf dit jaar als de winkel het aanbiedt natuurlijk met EcoChecks kopen.
0: Nou, het zijn er wel heel wat, als je zo eigenlijk het hele lijstje begint te horen. Zijn er nog bijzondere dingen die je kan kopen met die EcoChecks?
1: Wat al langer was en dus ook blijft, dat zijn treinticketjes. Maar bijvoorbeeld ook een fiets.
0: Ah, ja.
1: En zelfs alles wat bij de fiets hoort. De fietshelmen bijvoorbeeld, kinderzitjes voor op de fiets. En zelfs het onderhoud van je fiets, dat kan ook. Dat mag ook.
0: Ja, oké, goed. Dat zijn goede tips uiteraard. Nu voor de luisteraar die even gaat kijken of je nog EcoChecks heeft liggen van vorig jaar of daarvoor zelf. Hoe zit dat als die bijna gaan vervallen? Kan je die nog gaan gebruiken?
1: Best natuurlijk gebruiken binnen de 2 jaar, dan zijn ze geldig. Maar er is dit jaar nog één nieuwigheidje. Je gaat de vervallen checks terug kunnen activeren. Ja. En tot 3 maanden nadat ze vervallen zijn, mag je dat. En dan reactiveer je ze opnieuw voor 3 maanden. Dus voilà.
0: Oké, dus wie EcoChecks nog heeft liggen van een paar jaar terug, die inderdaad vervallen zijn, dan is het eigenlijk dubbelprijs, zeg maar. In juni nieuwe en dan de oude ook nog gaan hergebruiken.
1: Voilà, het is dat.
0: Goed, fijn. Heel wat handige tips. Waarvoor dank, Laura. En geniet van de zon.
1: Heel graag gedaan.
0: En tot volgende week.
1: Ja, hetzelfde.
0: Jo.
1: Da-da.

De dames van Cloud. Met vijf waren ze, dacht ik. Hè. Vijf zangeressen. En ja, deze kan je van hen, Save Me, maar bijvoorbeeld ook Substitute, hebben wel meerdere hits gescoord. Ik was vanochtend naar Leen aan het luisteren in Vrouwentongen. En ja, ik hoorde een leuk nieuwtje. Allee, een nieuwtje nog niet echt. Ik hoorde Leen vanochtend zeggen dat ze nieuws heeft morgen. Meer concreet wou ze niet zeggen, maar het had iets te maken met Italiaanse muziek. Dus als je wel een liefhebber bent van niet-Engelstalige muziek en bijvoorbeeld Italië, dan zou ik zeker voor zorgen dat je op ons zit. Morgen tussen 10 en 12 nieuwe Vrouwentongen met Leen de Marais. En met dus een leuk nieuwtje. Benieuwd wat dat gaat zijn. Bijna 6 uur nu met Harold Melvin en de Blue Notes. The Love I Lost.

0: droomeigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
4: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Ook open op zondagnamiddag.
5: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
7: Mijn collega Domi die maakt iedere dag radio vanuit Zweden. En ook heel wat muziek komt vandaar. Ik heb ABBA, Take a Chance on Me. Your golden years, Nostalgie Plus. 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
8: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk waarom een schoolbus vanochtend door een gesloten slagboom reed en werd gegrepen door een trein in Buggenhout. Bij het drama kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee tieners om het leven. De twee overleden jongens komen uit Bornem. Het parket onderzoekt alle pistes. De chauffeur had alvast een blanco strafregister en de treinbestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Het treinverkeer zal in de vroege avond langzaam heropstarten over één spoor. In het tennis moet Alexander Bloks met een enkel blessure forfait geven voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze 21-jarige landgenoot sloeg op training zijn enkel om, waardoor er abrupt een einde komt aan zijn debuut op het Franse gravel. Bloks zou morgen normaal spelen, maar zijn Australische tegenstander mag nu zonder te spelen door naar de volgende ronde. In de ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zijn vierde ritzege gepakt. De Deense roze truidrager van Visma Lise Bike was bergop opnieuw de sterkste. Hij reed op 7 kilometer van de finish alleen weg en kwam solo aan. De Oostenrijker Felix Gall finishte als tweede op ruim 1 minuut, net voor Jai Hindley. In het algemeen klassement verstevigt Vingegaard zijn leidersplaats. Gall schuift dankzij zijn tweede plek op naar de tweede plaats in de stand. Vanavond en vannacht blijft het helder en warm. Het werd de warmste 26 mei ooit gemeten in Ukkel. Ook morgen veel zon, al kan het af en toe bewolkt worden. Maxima tot 27 graden. Ook de rest van de week blijft het warm met temperaturen tot 29 graden. Vrijdag mogelijk wel kans op lichte regen.
7: Dankjewel Simon. De files, 25 minuten vertraging of meer, waar vind je ze? Wel onder meer op de E17 naar Antwerpen, daar verlies je 1 uur en 5 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Nederland, 1 uur van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je 50 minuten aan van Stabroek tot Antwerpen-Noord. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 40 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de R2 richting Stabroek verlies je ook 40 minuten van Beveren tot de Teijs. Manstenel, Brusselse verbindering, een half uur van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de A12 naar Antwerpen ook een half uur van Willerijk tot Antwerpen-Zuid. Op de A12 vanuit Brussel 25 minuten van Londerzeel Industrie tot in Willebroek-Noord.
9: Good Vibrations
10: met Sebastian de Krop.

Op het einde hadden ze nog wat teksten kort en dan maken ze het toch gewoon van papapa, papapa, van Take a Chance on Me van ABBA. Heb jij al eens naar Door de Bomen op VRT1 gekeken? Ik vind dat eigenlijk het perfecte programma om tot rust te komen aan een drukke dag. Iedere week zie je één bekende gast die 3 dagen en 3 nachten gaat wonen in een chalet in het bos. En dat doet hij afgesloten van de buitenwereld. Zonder bijvoorbeeld een smartphone, maar ook zonder andere mensen om zich heen. En ja, dat is echt ontsnappen aan de dagelijkse druk, de dagelijkse sleur ook. En je merkt dat die gasten dan een beetje tot zichzelf komen en tot zichzelf ook beginnen te praten eigenlijk. Heel interessante televisie. En mijn tv-watcher Isabel de Ridder is het ook opgevallen. Ze willen het straks even hebben over dat programma, waarom het volgens haar een aanrader is. Hoor je na onder andere die Alan Parsons Project. Dit is Don't Answer Me.

0: Je kon de voorbije minuten even de polonaise inzetten met de Nederlandse groep Jackpot. Is everybody happy? Wat een vraag toch met het mooie weer. Is everybody happy? Het zal wel zijn, hè? Want het is Summer in the City. Ook in de muziek The Love and Spoonful straks. En daar is ze dan, de chef showbiz en tv van het Nieuwsblad, Isabel de Ridder. Iedere week komt ze één keer langs om ons een tv-programma aan te raden. Isabel, een goeie avond.
1: Hey.
0: Het is altijd leuk om jou hier op bezoek te krijgen. Zeker omdat jij zo'n beetje het, voor mij de encyclopedie bent van alles wat met tv te maken heeft, toch?
1: Ja, als jij dat vindt.
0: Dat is een als compliment bedoeld. Hè?
1: Komt dat zo over? In dat geval ben ik graag jouw dikke vandalen.
0: Oké, fijn. Goed, en vandaag gaan we naar de pagina waarop staat Door de Bomen. Programma iedere dinsdag op VRT1. Voor wie het nog niet gezien heeft, Isabel. Ja, wat is dat eigenlijk, Door de Bomen?
1: Ja, het is eigenlijk zo simpel als het groot is. In die zin, het zijn gewoon bekende mensen die niet samen, dus iedereen apart, die 3 dagen in het bos gaat, helemaal alleen met zichzelf. En ja, wat er dan zich afspeelt rondom jou, hoe dat je omgaat met die stilte, waar je aan denkt en dat soort dingen, dat komt dan naar voren.
0: Ja, ik persoonlijk, ik denk, ik word zot.
1: Ja, ik denk het ook, maar 3 dagen is toch best behapbaar, hè?
0: Ja, maar zo niemand rondom jou, niemand waar je eens iets tegen kan zeggen of zo?
1: Ik ben echt persoonlijk soms graag alleen. Ik ben heel graag onder de mensen, maar af en toe denk ik ook van, nu is het even goed geweest, laat mij gerust. En soms kom ik dan tot de vaststelling dat ik een hele dag tegen niemand gepraat heb. Ik vind het helemaal oké dan.
0: En ook als je weet dat je eigenlijk afgesloten bent van de buitenwereld, want de gsm moeten ze ook afgeven, hè?
1: Ik zal wel een boek meenemen dan, hè? Ja,
0: dat is waar. Dat is een idee. En er is een kat ook die er altijd in rondloopt.
1: Oh nee, dus dan ga ik niet. Dan ga ik niet. Moest het een hondje zijn, direct, maar een kat, sorry.
0: Oké, kijk. Sowieso, het is wel een programma die je tot rust brengt, denk ik, voor een stuk ook, hè?
1: Ja, ik denk voor sommige mensen wel. Ik denk dat andere mensen daar juist heel zenuwachtig van worden. Omdat je zo gewoon bent aan een aantal prikkels. En die zijn er dan ineens niet meer. En ja, ja, dan moet je heel hard met jezelf omgaan. En ik weet niet of iedereen dat zo leuk vindt.
0: Mm-hmm. Confronterend, voor een stuk misschien wel. Wie zit er vanavond in de uitzending?
1: Vanavond is het Herman Verbrugge. En dat is wel heel leuk. Want die kennen we natuurlijk allemaal als Markske met de Kampioenen. Mm-hmm. En in de aflevering komt ook heel hard naar voren hoe dat Herman en Markske eigenlijk, ja, worden in één adem genoemd. Als ik tegen iemand Herman Verbrugge zeg, dan zijn er mensen die zo gaan hebben van, huh?
0: Wie is dat?
1: Maar als je zegt Markske uit de Kampioenen, niemand die twijfelt over wie je het hebt. Hè?
0: Nee, nee.
1: En in die aflevering van vanavond gaat het onder andere daarover hoe dat die twee zo hard samenhangen en hoe dat het misschien soms wel moeilijk is om de echte Herman te zien, omdat iedereen altijd Markske wilt en ook Markske verwacht of zo.
0: Ja, ja. Ken jij hem eigenlijk, de acteur zelf?
1: Ja, ik vind dat een hele vriendelijke, aangename man.
0: Ja, is hij zoals Mark Vertongen of juist helemaal anders?
1: Ja, visueel is dat Mark Vertongen natuurlijk. Ja. Daar kan je niet onderuit. Hè. Maar ik vind wel, als je ermee spreekt en je hebt het niet over Markske, ja, dan is dat natuurlijk wel iemand anders. Hè.
0: Ja, dus we gaan eigenlijk de echte Herman Verbrugge leren kennen.
1: Ik denk het wel.
0: Goed, interessant. Kijken vanavond op VRT1 Door de Bomen met Mark Vertongen. Ik zeg het nu ook al, eigenlijk Herman Verbrugge dus. Hè. Om 9:15 op VRT1. Isabel, dankjewel en tot volgende week.
1: Salut. Nostalgie Plus.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meenemen pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Pizza Hut. Your golden years.

0: Whitney Houston zou het in de 90s coveren voor de film The Bodyguard. Maar dit blijft mijn favoriet. Hier zit toch meer soul en disco in. I'm Every Woman van Chaka Khan. George Michael komt eraan. Solo, Praying for Time. En ik heb ook Grand Funk Railroad.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En daar zijn we weer bij, ja, misschien wel mijn favoriet moment in de show. Want het is altijd leuk om jou hier aan zet te laten. Jij kiest welke muziek er straks gespeeld wordt. Hoe werkt het? Wel, iedere dag opnieuw wordt er een letter geselecteerd waar jij dan mee aan de slag mag. En welke letter dat wordt, bepaalt het grote Nostalgie Plus Muziekrad. Ik ga er een flinke zwier aan geven.
1: De letter T.
0: Kijk, we komen vandaag uit bij de letter T. Daar valt het muziekrad stil. Wat is nu de bedoeling? Wel, jij mag mij een bericht sturen met daarin een artiest of groep die jij wil horen. Opgelet, de naam van die persoon of groep moet met een T beginnen. Ik geef een paar voorbeelden. Je zou voor Tavares kunnen gaan. Nog met een T, Tom Jones of Tina Charles, dat zijn er alvast drie met een T. Wie wil jij horen? Is het een van deze drie of toch nog iemand anders? Het is het moment om het nu te laten weten. En het resultaat, drie songs gekozen door de luisteraar, hoor je over dit en een kwartier ongeveer. Dus laat het weten, hè. Wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam begint met een T? Stuur een bericht via de website nostalgie.plus of een WhatsApp. Dat is ook altijd handig. 0477 900 800.

Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. Zal ik het de komende minuten nog een paar graden heter maken? Schudden met de heupen en dansen op blote voeten in het ritme van Maldon. Het kan zo meteen met Zoekmachine. Het is nog druk onderweg, zeker in en rond Antwerpen. Dit zijn de files met 20 minuten vertraging of meer. Op de E17 naar Antwerpen vlieg je nog steeds 1 uur en 5 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Nederland 1 uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E34 naar Antwerpen 35 minuten erbij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. A12 naar Antwerpen ook 35 van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de Brusselse binnenring verlies je 25 minuten van Sint-Steven. Wolen we tot Tervuren. Antwerpse ring richting Nederland 20 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. E19 naar Antwerpen 20 minuten van Kontich tot de Binnensingel. En ook op D40 naar Brussel schuif je 20 minuten aan tussen Drongen en Merelbeke.

0: De zon blijft schijnen en dat zal voor een stuk ook wel aan dit soort muziek te danken zijn, denk ik. Maldon van Zoek Machine. En dan nu verder met de muziek gekozen door jou als luisteraar, want het is bijna 7:10 en dan weet je wat er te gebeuren staat. De komende 10 minuten speel ik alleen maar muziek van artiesten of groepen waarvan de naam begint met een T, want het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij die T. En jij als luisteraar mag kiezen welke het moeten worden. Wie wil jij horen? Stuur het nog vlug in een bericht via de website nostalgie.plus of in een WhatsApp-berichtje. Dat mag zeker ook. Sarah heeft dat onder andere al gedaan. Ze heeft eigenlijk een heel lijstje gestuurd. Ik zie onder andere T-Set staan, Toon Hermans, The Trox en bijvoorbeeld ook The Temptations. Wel, goede keuze, Sarah. Ik heb Treat Her Like a Lady voor je klaarstaan. Hans uit Zeelen kiest dan weer voor Dam, de groep rond Van Morrison. Hij schrijft, Van Morrison komt deze zomer naar Gen Jazz. Toen ik dat wist, dat hij kwam, heb ik meteen tickets gekocht. Warme alvast, maar een beetje op voor dat concert met dus iets van Dam. Wel, Here Comes the Night, ook straks onderweg.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
1: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Bam bij Nostalgie Plus en Here Comes the Night.
1: Nostalgie Plus, muziekrand.
0: Daarvoor kreeg je ook al de Temptations. Twee keer een artiest of groep met de T als eerste letter in de naam. Want ja, het Nostalgie Plus muziekrand staat vandaag stil bij die letter T. Jij kon de muziek kiezen de voorbije minuten. En dat is gebeurd. Ik overloop een aantal van de inzendingen. Isabella wil graag de Tornado's met Telstar. Een super liedje, zegt ze. Mijn man Zaliger hoorde dit heel graag. Voor Jan mag het Tim Vister in zijn. Ik zie Tammy Wynette ook binnenkomen. Die heeft Marina voor. Gesteld, maar die heb ik zelf al gespeeld. Ik denk een uurtje of anderhalf uur geleden. Dylan denkt aan de Goo Goo Dolls. Frank uit Zwijndrecht aan Toto Cotugno. Luc uit Wetteren aan T-Rex. Typical Tropical. Of 10cc. Ik zie voor Dirk ook eentje binnenkomen. T-Chin. Georgette denkt aan de Trucks of the Turtles. Guy aan Talk Talk. Of Tammy Wynette ook. Ik zie voor Crystal de Tribbeloos. Wat hier nog even kijken. Torn. Nee, wacht hoor. Die heb ik al gehad. Telefoon zie ik er ook voor Christine. Talking Heads nog eens. Time Bandits. Taylor Dane wordt ook ingezonden. Heel veel leuke dingetjes. Ik heb uiteindelijk de keuze van Marit geselecteerd. Ik heb een beetje problemen met mijn telefoonlijn. Dus het is niet echt gelukt om iemand aan de lijn te krijgen. Maar Marit had ook wel eentje die je niet zo vaak meer hoort, vind ik. En om die reden nog zo interessant. Een T, een dubbele T eigenlijk. Tanita Tikaram. Twee keer de T waarmee we het vandaag doen. Dit is Twist in My Sobriety voor Marit.

0: Toch, hè? Blijft wel een van mijn favorieten. Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. En zo gaan we richting 7 uur. En dan weet je dat het aan Anne is met jouw verhaal. Anne, een goede avond.
1: Goeie avond, Sebastian.
0: Hey, leuk dat je er bent. Waar gaat het vanavond over bij jou?
1: Wel, vandaag is het 26 mei en blijkbaar is dat World Lindy Hop Day.
0: Oké, en dat wil zeggen...
1: Dat wil zeggen, ik ben er ook niet zo'n kenner, maar Lindy Hop is blijkbaar een dans die ontstaan is in New York de jaren 20, 30. En ik dacht, ja, dansen, daar ben natuurlijk. Ik altijd wel voor te vinden.
0: Ben jij een danser?
1: Ik dans heel graag, maar ik kan niet stijl dansen of zo. Ja,
0: maar wel de eerste en de laatste op de dansvloer.
1: Ja, inderdaad. Ze moesten mij vroeger altijd van de dansvloer vegen.
0: Geweldig. Ja, in mijn geval is het iets minder. Ik had afgelopen vrijdag nog een soort huwelijksverjaardag van mijn nicht. Ik vind het wat onwennig eigenlijk.
1: Okay.
0: Zeker als er veel mensen in de buurt zijn die ik ken.
1: Ah, maar het is niet dat je niet graag danst dan of zo.
0: Ja, wat meer schaamte misschien voor, inderdaad.
1: Ja, gewoon doen, het Sebastian.
0: Ja, dat is waar. Gewoon smijten. Goed. Ja. Dansen is dus het thema. Wat wil je van de luisteraar?
1: Ja, ik ben op zoek eigenlijk natuurlijk naar favoriete dansplaten. Maar ook naar, dat kan ook iets zijn wat je nog levendig kunt voorstellen. Dansplekken, je favoriete dansplekken. En ook danspartners. Of met wie zou je heel graag eens willen dansen?
0: Oké, goed. Interessant. Jouw avonturen van op de dansvloer zijn dus welkom via onze site. Nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 900 800. En dan hoor je ze misschien wel bij Anne na 7 uur.

0: jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
4: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
5: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Een zomerzwoele avond in het verschiet met de Bee Gees aan de start om dat extra te onderstrepen. Jouw verhaal, welkom.
10: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
12: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
11: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Witok.
13: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
11: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
14: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
11: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.
9: 9 keer file zweten, langer dan een kwartier. Daar gaan we op de Antwerpse ring richting Nederland. 51 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen zijn dat 46 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 Zelzate Antwerpen 44 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 Boom Antwerpen 34 minuten file rijden van viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Aanschuiven op de Brusselse binnenring door een defect voertuig 19 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette. Op de Brusselse binnenring 18 minuten tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningsloo. Ook daar staat een defect voertuig. En dan 16 minuten file rijden op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
15: Jouw verhaal.

26 mei, de geboortedag van swingdanser Frankie Manning. En daarom World Lindy Hop Day. Nu ben ik helemaal geen stijldanser, maar ik dans wel ontzettend graag. En al zeker wanneer de zon schijnt. Dus jouw dansverhalen, ik spits mijn oren. Welke plaat krijgt jou stevast aan het dansen? Waar ging jij het liefst of ga jij het liefst uitdansen? Een zaal, een discotheek of gewoon thuis in je living? En met wie wil jij nog wel eens een danske placeren? Je eerste lief, je partner, een oude vriend of vriendin, of misschien gewoon à la Walter Grootaars met jezelf in de keuken. De poppen aan het dansen via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

heerlijk om met z'n tweeën op te schuifelen wanneer het straks net iets koeler wordt buiten. Voor Goddelieve mag het toch wat meer up-tempo. Dag Anne, schrijft ze. Mijn favoriete dansplaat is Dancing Queen van ABBA. Dat nummer heeft iets magisch. Je kan er niet ongelukkig bij blijven. Vroeger dansten we daarop op de kermis tussen de botsauto's en de geur van frieten en smoutenbollen. En ik zou dat nog eens willen dansen met mijn beste vriendin van toen. Wel, Goddelieve, zing ze voor. Het is maar een idee. Dark is the night. En hier al een plaatje. Laat maar komen, hè. Shack Attack. Dark is the night.

0: noemt Road to Nowhere van Talking Heads als zijn favoriete dansclassic. Jouw favoriete dansplaten, plekken en partners tot 9 uur welkom. Via onze website of WhatsApp 0477-900-800. En volgens mij helpt Sebastian je morgen door de files dansen. Stef Willems komt vertellen over lachgas in het verkeer tussen 4 en 7. Hopelijk jij all smiles met The Osmonds en The Archies zometeen.
1: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

niet zo zeker of je een reden nodig hebt om iemand graag te zien. Volgens mij gebeurt dat gewoon zoals je voor die ene classic kunt vallen. Dankjewel Marijke. Dag Anne, schrijft ze. Mijn dansplaat is zonder twijfel Conga van Gloria Estefan. Zodra dat ritme begint, kan ik onmogelijk blijven zitten. Vroeger dansten we daarop op familiefeesten. Eerst een beetje voorzichtig en na 5 minuten stond de halve zaal in brand. Ik ben geen danseres met grote techniek, maar bij Conga maakt dat volgens mij niks uit. Dat nummer zegt gewoon, kom aan, doe mee. Het leven is te kort om op je stoel te blijven zitten. Helemaal Marijke.

dankbare plek om hier zomaar jullie verhalen te mogen ontvangen. Soms word ik er echt stil van. Zoals het verhaal van Christel. Dag Anne, mijn meest memorabele slow was niet mijn openingsdans, maar een dans met mijn mama op mijn vijftiende huwelijksverjaardag. Het jaar voordien was mijn 10-jarige dochter overleden na een zware ziekte en zelf ging ik toen door borstkanker. Die avond danste ik met mijn mama uit dankbaarheid voor alles wat zij voor mij had gedaan. Het was een dans vol verdriet, maar vooral ook vol liefde, want we hadden elkaar nog.

Hoog kregen we het allemaal op onze heupen, in welke zin dan ook. Des duivels voor de een of heerlijk hemelse moves voor de ander. Nog eentje uit de 70's, zo dadelijk. Tony bezingt Maria na het hazenslaapje van Dan Hartman.

Net als Goddelieve kiest ook Ellen voor de kermis als favoriete dansplek. Ik denk niet dat dat nu nog zo is, maar vroeger stond daar dus effectief een dansvloer. Om maar te zeggen, jouw dansverhaal beweeg je naar nostalgie.plus of WhatsApp via 0477 900 800. We krijgen je in ieder geval in beweging met Whitney Houston, Gloria Gaynor en Lou Bega na 8 uur. En zo La Belle onder een stralend blauwe hemel. Eerst toch even bijtanken nu, Marianne Faithfull.

0: fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: De volgende patiënt alstublieft.
2: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
4: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
4: Okay.
1: Ja, maar we willen slim kiezen.
4: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
1: Ah ja?
3: Waarom?
1: Ah,
4: maar krijg ruimte op.
1: Opruimen?
4: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
0: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Ja, ik kan de versie van Robert Palmer ook wel smaken. Maar ja, wij gaan voor de classics, hè, de echte classics, Marvin Gaye. En What's Going On? Wel, ik zal het je vertellen. Dinsdag 26 mei. En 26 mei is toevallig de geboortedag van swingdanser Frankie Manning. En daarom is vandaag uitgeroepen tot World Lindy Hop Day. Voor mij een kans om naar jouw mooiste, grappigste of meest ontroerende dansverhalen te grijpen. Welke plaat krijgt jou steeds weer op de dansvloer? Waar ging of ga jij het liefst uit dansen? En wie zou je nog eens een laatste keer ten dans willen vragen? Jouw dansverhaal kan in mijn brievenbus via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. En ondertussen merk ik dat luisteraars echt zijn aangedaan door dat verhaal van Christel van der straks, die dankbaar met haar mama danste. Dank je, Christel.
1: Nostalgie Plus.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

een koud kunstje bij deze temperaturen. Let's stick together. En Brian Ferry. Sophia luistert buiten, of course, waar de vogels fluiten. En nog dappere kindjes spelen met water, gelukkig. Daardoor kon ik het thema niet horen, maar ik ga het hier zobiet toch wat luider zetten. Zodat dat beter lukt, laat ze weten. Groetjes van op het heerlijke terras. Wel, groetjes terug aan jou, Sophia. En de volgende, die is voor Walter en zijn vrouwtje Rita, hun favoriete schuifelplaat.

0: Dansen zit duidelijk in haar DNA, Gloria Gaynor. En jullie zijn natuurlijk veel begenadigdere dansers dan ikzelf. Patrick kreeg dansles van zijn moeder in de keuken en danst nu vlotjes de tango. Misschien lukt het op de watervloer van Angelo Branduardi over een paar minuten.
1: Jouw verhaal.

heeft zoiets keizerlijks, vind ik. La Pulce d'Acqua van Angelo Branduardi. De watervlooi, maar dan klinkt het veel mooier, hè? Misschien een suggestie voor vrijdag, watervlooien. Want dan speelt Tony jouw favoriete waterclassics. Naar aanleiding van Oostende voor Anker, waar je vanaf overmorgen meer dan 130 zeilschepen kunt gaan bekijken en uitproberen. Ken je nog classics over zeilen, schepen en zee? Jouw digitale flessenpost graag via de website nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

kippenvel momentje telkens weer met die stem van Karen Carpenter. Shalalalala, alsof het niks is. Karin brengt ons bij een plaat waar zij onmogelijk bij kan blijven stilzitten. Zelfs wanneer ik alleen thuis ben, gaat het volume omhoog. En sta ik in de keuken te dansen met een afwasborstel als microfoon. Vroeger danste ik hierop met vriendinnen, luidkeels meezingend en overtuigd dat het lied speciaal voor mij was geschreven. Whitney voor jou, Karin. Waar is die afwasborstel?

tune meepikken voor we de dansvloer opgaan. Afa van op de laatste rij met je lief. Ligt de intentie waarschijnlijk ergens anders, maar dat is dan maar mooi meegenomen. Kippenvel momentjes na Karen Carpenter. Nog zo eentje. Gelukkig zijn, Ann Christie en Son of a Preacher Man.

niet echt een favoriete dansplaat voor Jamie, wel een leuk weetje. Dag Anne, het is een publiek geheim dat ik een grote fan ben van Rick Astley. En net als ik kan ook hij totaal niet dansen. Zijn manager stuurde hem ooit op dansles bij Paula Abdul. Helaas weggesmeten geld en tijd, want Rick bakte er echt helemaal niks van. Ik denk zelfs dat het bij één enkele les is gebleven. Groetjes en stay cool, jij ook Jamie. En misschien kan dit je op een andere manier bewegen dan. The King of Latin Soul, oftewel Joe.

Bert leerde van zijn moeder dat de living een prima discotheek kan zijn. Salontafel opzij en lichten dimmen maar. En nu kan dat nog perfect. Tot laat op je terras, op iets als Don't Stop van Fleetwood Mac bijvoorbeeld na 9 uur. Your Golden Years, daar rijgen we de zomerse classics aan elkaar voor jou. En ondertussen kun je alles stilstaan bij het thema voor morgen. Dan ga ik hier op zoek naar zonverhalen. Wat doe jij zoal voor je veilig de zon ingaat? Vroeger ging dat prima met factor 4, maar tegenwoordig is dat toch een heel ander paar mouwen. Berlin ligt nog op jou te wachten hier. Take My Breath Away na deze van Middle of the Road.

0: podcast.
1: Als ik nu nog eens ziek word, ga ik dat dan nog eens kunnen of niet? Ben ik nog veerkrachtig of niet? Ik dacht echt tot over een paar maanden, nee, ik ben het verloren, maar dus blijkbaar zit het er nog.
2: Welkom bij Hartgenoten. Een podcast die ik, Sarah Jan, samen met Nieuwsblad maak en waarin ik in gesprek ga met mensen die net zoals ik leven of leefden met een ernstige ziekte en met alles wat daarbij komt kijken. Vandaag hebben we het over veerkracht, over hoe je zelfs in moeilijke tijden kleine overwinningen kunt vinden die helpen om met een crisis om te gaan. Over rechtveren en kracht vinden. En ook deze veerkrachtige hartgenoten hoor je straks.
3: Hallo, ik ben Clara. Ik ben 24 jaar.
4: Mijn naam is Jelle van Duin. Ik ben 36 jaar oud en ik woon in Noordwijk.
5: Mijn naam is Lisbeth. Ik ben 40 jaar.
2: Mensen die net zoals wij onderweg zijn en straks getuigen over wat veerkracht voor hen betekent. Mijn centrale gast is Caroline de Becker. Als je zo meteen haar verhaal hoort, zal je snappen waarom ik haar graag de veer en veerkracht noem.
1: Dag Seraf, merci om mij uit te nodigen.
2: Als luisteraar kan je Caroline zeker kennen van Radio 2, of M&M, waar ze vroeger werkte. Ze is ook host van Samana TV, een praatprogramma voor en door mensen met een chronische ziekte. Daar kwamen we elkaar al eens tegen. En ik ben heel blij dat ik vandaag met haar in gesprek mag.
1: Ik was 18 toen er een bottumor in mijn knie werd vastgesteld. En die was al heel ver geëvolueerd, want ze wisten eigenlijk niet wat er aan de hand was. Ze hebben er heel lang naar gezocht. Dus ik ben op mijn 18 ook mijn been kwijtgeraakt. Ze hebben mijn been moeten amputeren. En dan ben ik op mijn 20ste hervallen. En had ik een uitzaaiing in mijn longen. Dan hebben ze een derde van mijn long weggehaald. En dan op mijn 23ste, denk ik, zat er een uitzaaiing in mijn schouderblad. Dan hebben ze dat gereconstrueerd en een terugchemo opgestart en zo. En dan op mijn 24ste ben ik terug hervallen. En dan hebben ze mijn schouderblad verwijderd, waardoor mijn arm afhangt. Dus ik kan die niet boven mijn hoofd strekken of voor mij uitstrekken of zo. Ja.
6: Dus heel wat al meegemaakt?
1: Ja, dat waren zes pittige jaren. Enfin, zes. Daarna zijn er nog heel veel angstige jaren natuurlijk. Hè. Dus laat ons zeggen 10 jaar van angst, zoiets. Ja.
6: Nu, veerkracht. Wat is dat voor jou?
1: Voor mij was dat zoiets van, oké, niet bij de pakken blijven zitten en aan de slag gaan bij wat zich aandient en je hoofd niet laten hangen op lange termijn. Maar het is zo breed. Ik vind dat heel breed. Omdat wat ik wel gaandeweg heb geleerd is een keer echt het gewoon je bed niet meer uit geraken omdat je voelt van het gaat even niet meer, betekent niet dat je niet veerkrachtig bent. Integendeel. Dat is nodig. Dat is een noodzakelijk onderdeel van je veerkracht. Ik wou dat ik dat eerder had geweten.
6: Dus het is niet iets dat er automatisch is, volgens jou?
1: Dat vind ik ook een hele dubbele. Wat ik wel heb gemerkt, en vooral in die hele acute periodes, dat je voelt van, wow, ik heb kanker, het is hier, het wordt hier heel spannend, is er wel iets in mij dat compleet ontwaakt is. Allee, dat schiet in gang, een soort van beschermingsmechanisme dat ineens in gang schiet. En ik weet niet, is dat door mijn opvoeding, is dat genetisch? Ik denk dat het een combinatie van allebei is. Bij mij was dat wel, van het moment dat ik hoorde dat ik een tumor in mijn knie had, de eerste week was er een compleet beschermingsmechanisme dat tumor en kanker niet aan elkaar koppelde. Dat was gewoon, ah ja, er zit iets in mijn knie en dat moet eruit. Dus ik raakte zelfs niet tot aan dat kankerverhaal. Ik hield mezelf tegen, omdat die shock zo groot was. Ook het feit dat ik mijn been zou kunnen verliezen, misschien zelfs mijn leven, dat raakte niet door een wand of zo. Dus van waar komt dat? Ik weet het niet. Dat is een soort van beschermingsmechanisme dat in gang schiet. Je hebt daar geen controle over. Dat gebeurt gewoon.
6: Hoe zou het komen volgens jou dat midden in zo'n traject dat vaak je veerkracht heel hoog is?
1: Je kunt niet anders. Ik had het gevoel, want iedereen zat maar te applaudisseren aan de zijlijn. Van, amai zeg, jij bent zo krachtig en jij houdt u zo sterk. En ik had zoiets, ja, maar wat is het alternatief? Ja. Wat is dat? Ik kon niet anders. En gek, allee, dus het is zo, langs de ene kant dachten, was er iets in mij dat wakker werd van, kom aan, we gaan hier tegenaan en dat gaat ons hier lukken. En ten tweede denk ik ook dat dat een soort van beschermingsmechanisme was van mijn hoofd, dat niet eens durfde af te wijken naar het zou wel eens niet kunnen lukken. Ik weet dat ik een keer een avond heb neergezet. En dat ik dacht, en nu ga ik er eens oké mee zijn dat ik misschien het niet ga overleven. En ik zette mij neer met zo een bik en een stuk papier. En ik dacht, ik ga dat een keer eens neerschrijven en een keer voelen. Ja, binnen 2 seconden stond ik al heel de koekenkast leeg te eten. Alleen ik dacht echt, nee, dat gaat niet. Dat gaat zelfs niet. Dus ik liet dat niet toe. Dat was gewoon blik op oneindig en gaan. En ik weet nu niet, is dat nu veerkrachtig? Hè? Want iedereen vond dat fantastisch. Maar op lange termijn is dat natuurlijk niet zo positief. En zo bleek dat ook, ja.
6: Ja, want je zegt zelf van, ik liet het niet toe op dat moment. Want ik heb dat zelf ook wel, dat ik... En ja, ik ben ongeneeslijk verklaard, maar ik laat dat ook niet toe. Mm-hmm. Ik probeer daar niet te veel aan te denken, want hoe kan ik anders net doorgaan? Want het leven gaat ook gewoon door. En aan de ene kant moet je vooruit gaan, maar aan de andere kant moet je ook gaan voelen. En de omgeving ziet je als heel sterk, maar zelf weet je ook van, hier is zoveel. Hè? Je zegt ook, ik voel van alles. Maar je moet dat ook ergens op een gegeven moment kunnen toelaten.
1: Ja.
6: En wanneer heb je dat kunnen echt toelaten?
1: Ik denk dat ik dat eigenlijk zo goed als niet heb toegelaten. En dat dus wel echt een probleem was. Want tussen mijn 21 en mijn 22... dan had ik dus al 2 keer kanker gehad en mijn been kwijtgeraakt. En ik weet nog dat ik bij mijn chirurg, professor Sonville, ik kwam daar binnen en die zegt dan altijd voor een onderzoek. En die zegt altijd, hoe is het met u? En zegt, goed! Goed, het gaat echt goed. Ik ga naar school, het is plezant, ik heb een liefje, bla bla bla. En je zei tegen mij, ik geloof u niet. En ik dacht, wat? En hij zei, nee, ik geloof u niet. En ik zei, jawel, het gaat echt goed. En hij zei, nee, ik geloof u niet. En ik was zo kwaad op hem, maar zo kwaad. Ik zei, wat? En ik had echt zoiets van, wat wilde jij eigenlijk, kerel? Wilde jij mij laten wankelen? Ik was er zo boos op. Maar hij had eigenlijk gelijk. Als ik achteraf terug bekijk, want ik liet niks toe. Ik zat nog altijd in die blik op oneindig. En achteraf, ja, tussen mijn 21 en 22 heb ik dan een heel zware depressie gehad. En ik raakte echt niet meer mijn bed uit. En dan, ja, dat was eigenlijk zo'n... Ja, uw lichaam beslist, hè. We gaan die een keer lam leggen, want... En we gaan die emotioneel laten leegbloeden, want het gaat niet meer. Het ging niet meer.

0: over naar mijn community. Drie hartgenoten die ook een heel persoonlijke inkijk geven in hun traject. En straks ook delen wat veerkracht voor hen betekent. Maar eerst stellen ze zich voor.
1: Hallo, ik ben Clara. Ik ben 24 jaar. En ik heb sinds 2004 een super zeldzame ziekte. Ja, omdat ik sinds 2022 terug in oncologische behandeling ben. Mijn terechtkomen met AYA-team van Kom op tegen kanker. En dus heb ik zo ook Serapia herkennen.
2: Mijn naam is Lisbeth. Ik ben 40 jaar. En vlak voor ik 39 werd, kreeg ik heel onverwacht de diagnose van darmkanker. Ik ben een jaar in behandeling geweest. Ik heb een operatie gehad en kreeg een nabehandeling van immuuntherapie.
3: Mijn naam is Jelle van Duin. Ik ben 36 jaar oud en ik woon in Noordwijk, aan het strand. In het dagelijks leven ben ik personal trainer en leefstijlcoach. En ook geef ik trainingen en cursussen in meditatie en ademhalingstechnieken. Dat is niet zomaar gekomen, want in 2015 heb ik voor het eerst te maken gehad met deelbalkanker. Toen is bij mij één bal operatief verwijderd en toen waren nog geen uitzaaiingen bekend. Dat heeft niet heel lang geduurd, want in 2018 heb ik een herval gehad. Toen is de kanker bij mij naar mijn onderrug gegaan en dat heeft mij ook tijdelijk verlamd gemaakt. Vanaf mijn navel tot mijn tenen. Godzijdank kan ik nu bijna alles weer. Alleen dat was niet de prognose. De prognose was eigenlijk dat ik niet meer zou kunnen lopen en de rest van mijn leven in een rolstoel had moeten doorbrengen.
0: Kanker heeft een heel lange tijd deelgemaakt uit jouw leven en jouw leven wat bepaald. Maar tussen alle hervallen door ben je gewoon verder beginnen werken. Hè? Blijven werken en heel veel kansen gegrepen die op je pad kwamen. Maar dan heb je dan toch een burn-out gekregen.
4: Ja.
0: En wat denk je dat dan echt aan de basis lag van die burn-out?
4: Ik denk weer al hetzelfde. Weet je, het was heel moeilijk in die 6 jaar waarin ik de hele tijd herviel. Maar waar toen eigenlijk veel te weinig aandacht voor was en wat nu totaal anders is, heb ik gehoord, is dat je nadat je uit dat mijnenveld komt en je leven start terug op en je voelt van hey, dat gaat hier steeds beter en de onderzoeken gaan goed, ineens kom je vanuit dat acuut gevaar naar een minder acuut gevaar, waardoor dat je een deel van je harnas aflegt. Maar de angst dat dan naar boven komt, die is eigenlijk, en de emotionele uitspattingen, dat was precies dat ik heel een tijd op een rollercoaster zat. Dan voelde ik me goed, dan voelde ik me terug super slecht. Ik was totaal niet emotioneel stabiel, omdat je eigenlijk zoveel moet verwerken. Ineens kijk je zo achter je, je ziet dat mijnenveld, en je moet. Ja, ineens moest die verwerking komen. En ik had wel, ik was therapie opgestart. Dus ik had al zo een deel gelost. Maar om terug te bewegen in de wereld en u een blik naar de toekomst te richten en zo u veilig te voelen, je moet ook beseffen, heel uw zenuwstelsel is gewoon aangetast. Nu besef ik van oké, dit is posttraumatisch stresssyndroom. Ik heb jarenlang acute stress gehad. En daar zo goed mogelijk mee proberen om te gaan. Maar nu dat je die controle een beetje mocht lossen, merkte pas echt hoe kapot je zenuwstelsel is en hoe snel dat je in de stress schiet. Je cortisol blijft gewoon pompen. Na trauma blijft je cortisol gewoon pompen. Bij het minste. En ik was bij het minste ontregeld. En ja, maar het leven gaat gewoon door. Hè. Ik wou alles inhalen wat ik niet had kunnen meemaken. Ik wou uitgaan, ik wou mensen leren kennen, ik wou hard werken. Ik hield van mijn job. Ineens ging de wereld voor mij open. Dus ik ging en ik ging en ik ging.
0: Het is ook anders als je kanker krijgt en je overleeft dat. En dan ben je x aantal jaar kankervrij. Maar als je verschillende keren hervalt, dan komen die trauma's weer helemaal terug naar boven. En ja. Je kan dat dan ook niet loslaten. Dus je hervalt opnieuw en opnieuw. En dan op een bepaald moment besef je van oké, het einde zal dan daar toch wel sneller komen dan je denkt. Want je wordt constant geconfronteerd met het dood. En dat is ook iets nieuws wat andere leeftijdsgenoten dan daarmee bezig waren. Mm-hmm. Dus ik denk dat ergens wel normaal is dat je dan een beetje gaat weglopen daarvan. Maar op een bepaald moment, om toch nog gezond verder te kunnen gaan, zal je toch daarmee moeten dealen.
4: Ja. Ja, en dat gaat niet over één nacht ijzen. Dat is echt, dat is in therapie gaan. Dan denken, ik ben oké. En dan daarna denken, shit, ik ben toch niet oké. En de schaamte dat daar dan ook kwam bij kijken. Omdat je toch altijd dat applaus hebt gehad van hoe sterk dat je wel niet zij. En dan merkte, ik ben eigenlijk helemaal niet sterk. Het gaat niet goed met mij.
2: Regelmatig zei dan wel eens iemand tegen mij van, amai, straffe madame, chico dat je dat allemaal aanpakt. En ik dacht dan meteen, ja, dank u wel, maar dat is een medaille die ik eigenlijk niet wil. En ik hoef geen krediet voor iets wat mij overkomt. Hoewel dat ik dankbaar ben dat mensen de kracht zien, want uiteindelijk is het wel zo. En dan voel je inderdaad wel dat je veel krachtiger bent dan dat je misschien in je dagelijks leven voelt. Ik blijf een beetje een perfectionist, maar ik heb wel geleerd om veel meer los te laten. Dat is een ongelooflijke cadeau om dat te kunnen. Dus dat heeft me kracht gegeven tijdens de behandeling om te zien van, amai, ja, ik ga er echt voor en ik voel dat ik mijn eigen grootste supporter aan het worden ben. En ik voel dat ik hier echt wel de stappen die ik kan zetten, dat ik ze ook zet, dat ik de kansen neem. Ik heb veel praktische dingen gedaan om mijn geest wat kalm te houden en niet te veel na te denken, want dat heeft toch geen zin. Ik heb leren breien. Ik heb de Lego-bloemen ontdekt. Ik heb kaartjes zitten schrijven. Ik heb me ook verdiept in gezonde voeding. Ik ben heel veel beginnen koken. En in dat koken, dat werd wel een beetje zo mijn therapie. In een situatie waar je niks onder controle hebt, kon ik dan toch tenminste kiezen wat ik ging eten en kon ik het zelf klaarmaken en kon ik met mijn handen bezig zijn op een manier die mijn fysieke toestand ook toeliet. Dus ik wist niet wat de outcome ging zijn van mijn traject, maar ik wist wel dat ik gezonde kippenbouillonsoep voor mezelf kon maken.
4: En wat ik ook merkte, is dat je zo, dat ik rigider werd. Zo, controle. Ik zocht controle in mijn leven. En ik was moeilijker wendbaar.
0: Terwijl je eigenlijk zo machteloos bent ten opzichte van de ziekte.
4: Ja, dat is zo een dubbeltje op zijn kant, hè. Ik vind een onderdeel van veerkracht is ook de controle grijpen. Zeker als je in de periode dat je ziek bent. Ik heb dat gedaan door... Want ik denk niet dat ik de makkelijkste patiënt was, maar zo heel erg met voeding bezig zijn. Zo, die voeding die moet goed zitten. Geen suiker meer. Plantaardig eten. Hoeveel bieten dan we hebben gegeten, dat bleek achteraf niet zo'n goed idee te zijn. Maar bon, uw producer hier was mijn lief toen. Dus. We hebben veel bieten gegeten, hè, Nathalie? Ja. Maar... Dat was een vorm van controle. En eigenlijk is dat wel goed. Je voelt dat je zoekt iets om je aan vast te houden. En in mijn geval was dat dan ook spiritualiteit. Allee, ik voelde mij helemaal niet goed bij de kerk. Dus ik was ook wel heel boos op de kerk. Omdat ik dacht, ja, ik ben daar niet welkom als LGBTQ-persoon. Ik zal wel mijn eigen spiritualiteit... En dan ben ik zo in het spirituele gedoken. En ik weet dat heel wat vrienden daar zo hun wenkbrauwen bij fronsten. Van, allee, ze is vertrokken ze. Maar allee, voor mij was dat zo belangrijk om een nou vast te hebben van, ik word hier beschermd. Ze zijn mij, ze dragen mij. Dat was ook controle. Wat daarna heel moeilijk was om terug te lossen. Maar ja.
0: Je bent aan één kant ook dan heel veel met je gezondheid bezig. Mm-hmm. Hè? Dat je zegt van, ik wil daar controle, ik wil een bijdrage aan mijn gezondheid hebben. Maar dan herval je toch. En wat voor gevoel komt er dan naar boven?
4: Ja, dat niet begrijpen. Hè? Allee, en op de lange duur bij de derde en de vierde keer gewoon regelrecht kwaad zijn. Van, ik doe hier zo mijn best. Ik heb hier zo plantaardig gegeten. Al die echt konijnenvoer met noten. Ik heb hier alles gedaan. Ik heb me kapot gemediteerd. Ik ben zo op zoek gegaan. Ik zat zelfs kwantumfysica te lezen om het leven beter te begrijpen, totdat ik dacht dat ik het door had. En dan hervalde. En dan denk je, ja, nee, allee. En dan was ik echt kwaad. Heel kwaad. En ja, dat besef. En dan toch schiet er toch weer iets in mijn hoofd van, Ja, maar als we dat al 3 keer hebben gekund, dan kunnen we dat toch nog niet eens 1/4 keer. Dus dat ineens zo goed, en dat is weer iets dat een focus zet. En ik weet niet van waar dat komt. Want ik herinner me de 4e keer dat ik te horen kreeg van het is terug. Het zit in uw schouder. En wilt jij nog wel geopereerd worden, Caroline? Want we kunnen blijven snijden. Dat is natuurlijk een vraag dat je niet wilt krijgen. Je kent ze wel zo. En dan, dan die stress stijgt zo dat ik in dat kabinet ben flauwgevallen. En dan, van het moment dat je dan terug wakker wordt, was dat ineens helemaal anders. Zo van, ja maar, als het al 3 keer is gelukt, dan lukt het 1/4 keer ook nog. En ik zag mijn professor zo kijken van, schoen kind, doe het maar zo. Maar eigenlijk is dat een soort van overlevingsmechanisme dat... Zo van, oké, de stress is te hoog. We gaan even een blackout doen. En dan gaan we herkalibreren. En nu heb je terug een positieve mindset. Ik heb daar niks aan te zeggen. Hè. Mijn lichaam neemt dat over.
0: Een reset even van je mindset.
4: Ja.
2: De diagnose krijgen was voor mij de grootste shock van mijn leven. Ik voelde een enorme druk op mijn systeem. Zowel emotioneel, mentaal als fysiek. Als je weet dat je ernstig ziek bent, dan ga je slapen met die informatie en je staat daar ook weer mee op.
3: Naast het fysieke ziek zijn heb ik ook 3 jaar geleden de diagnose autisme gekregen. Daar heb ik ook echt nog steeds, ben ik heel veel over mezelf aan het leren. En daar komt kracht en veerkracht komt ook weer om de hoek kijken. Dus ik ben nog steeds aan het leren om niet alles met kracht op te lossen, maar om ook mee te bewegen. Dus om niet alleen uit te rekken, pushen, maar om ook veerkrachtig te zijn, om mee te bewegen, elastisch te zijn.
4: Ik was onlangs, ik had zin in een uitdaging en ik was met 2 vriendinnen de Kilimanjaro gaan beklimmen. En toen besefte ik, toen ik aan die klim bezig was, omdat een van mijn vriendinnen is coached atleten. En ze zei van, Caroline, zegt ze, wat mij wel opvalt, is uw veerkracht, zei ze, op die berg. En want je krijgt weinig zuurstof. Ik zit met die prothese te sukkelen en te doen. En dan begint het te regenen en dan begint alles aan te vriezen. En dat is gek, maar op een gegeven moment, het werd moeilijk. En ik dacht, en er is dan iets in mij dat in gang schiet en dat zegt... Yes, give it to me. We gaan, en mijn glimlach werd precies alleen maar groter. Van, we gaan dat hier kunnen. En dan merk ik van, ik heb het nog. Het zit er nog. Dus dat heeft mij heel veel gebracht. Ik heb altijd zo heel cliché gevonden. Iemand met een handicap gaat een berg beklimmen. Oh. Maar inderdaad, ik was zelf die een berg aan het beklimmen. En ineens voelde ik, wauw. Het zit er nog. Het zit er gewoon nog. En daar ben ik zo blij om. Want je vraagt je toch altijd af... Als ik nu nog eens ziek word, ga ik dat dan nog eens kunnen of niet? Ben ik nog veerkrachtig of niet? Ik dacht echt tot over een paar maanden... Nee, ik ben het verloren, maar dus blijkbaar zit het er nog.
0: En denk je dan dat je er meer kracht voor nodig hebt of mentale veerkracht? Om zo
4: wel, dat is wat Ellen, die vriendin tegen mij, zei. Jij bent mentaal zo veerkrachtig. En dat zeiden de gidsen op dag 2 tegen mij. Die zeiden van, we hebben dat al lang gezien dat jij die een top gaat halen. En ik zeg, hoe kun jij dat nu zien? En die zeiden, omdat jij een drive hebt dat van diep van binnen komt. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk echt waar.
0: Bij je laatste herval ben je pas veel later te weten gekomen dat je slaagkansen niet zo groot waren. Zou je veerkracht anders zijn geweest als je dat wel had geweten?
4: Ik denk het wel. Want nu kon ik mezelf wijsmaken dat ik er sowieso ging doorkomen. En had ik het geweten, want mijn vader wist het. Die kende de percentages, die was er gaan opzoeken. En mijn vader is er even serieus onder doorgegaan toen. Ik zie hem nog altijd instorten aan de tafel in de living. En ik dacht, ja, die mens heeft het gewoon een keer moeilijk. Ik had mijn vader nog nooit zien huilen. Maar nu besef ik waarom. Na het vierde herval. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor hem. Verschrikkelijk. Hij heeft dat ook niet tegen mijn moeder. Heeft dat tegen niemand gezegd. Oh, sorry. Maar ik ben hem daar super dankbaar voor. Ook mijn chirurg, die heeft altijd gezegd... Caroline, het is erop of eronder. Ik ga je niet zeggen hoeveel. En bij de eerste keer toen ik hoorde dat ik kanker had in mijn knie... heeft mijn chirurg gezegd... maar daar gaat het tegenwoordig niet meer van dood. Dat was eigenlijk niet waar. Maar die zei, en dat heeft voor mij een heel groot verschil gemaakt. Omdat ik in mijn hoofd had van... ik ga niet dood. Ik ga hier doorkomen. En ik denk dat dat... ik weet niet wat dat gegeven had als ik de cijfers had geweten. Maar ik denk dat ik zo angstig zou geworden zijn. Dat mij... ja, misschien had ik slapeloze nachten gehad. Misschien had ik dat in mijn hoofd te hard gestoken. Was dat mijn focus geweest? Ik denk dat ik het onbewust wel wist. Want ik kon niet naar begrafenissen gaan. Ik kreeg angstaanvallen op begrafenissen. Dus onbewust moet ik het zeker geweten hebben, maar ik heb het niet toegelaten en ik ben daar blij om. Dus voor mij blijft dat een vraagteken van is het oké om niet de waarheid te zeggen tegen uw patiënt? In mijn geval wel. Maar dat blijft een heel moeilijke ethische discussie, vind ik.
0: Want ik merk ook dat je het moeilijk krijgt als je terugdenkt aan dat moment van je vader. En wat is het dat je zo hard raakt?
4: Omdat hij die last helemaal alleen heeft gedragen. Dat moet zo eenzaam en angstig geweest zijn. En toch ben ik daar zo blij om. Dat was echt opoffering. Ik ben blij dat hij dat niet gezegd heeft. Ook niet tegen mijn moeder. Die had dat niet aangekund. Dus, allee. Ja, ik vind dat heel sterk van hem.

0: Ik denk dat kracht en veerkracht niet zonder elkaar kunnen bestaan. Net als yin en yang, net als lichaam en geest. Als je het betrekt op het menselijk lichaam, je kan heel sterk zijn, heel veel kracht hebben. Maar als je niet mobiel genoeg bent om die kracht te gebruiken, dan krijg je een blessure. Mentaal gezien is dat hetzelfde. Je kan heel erg sterk zijn, ergens heel erg aan vasthouden en heel erg gedreven zijn. Maar als je niet van jouw doel wil afwijken of andere benaderingen of andere overtuigingen kan accepteren, dan loop je ook vast. Als ik dat op mezelf betrek, ik heb heel lang moeten revalideren en ik was heel erg met het fysieke bezig. Dus met het krachtige, spierkracht. En veerkracht is meer mentaal-emotioneel. En dat vond ik veel moeilijker. Omdat ik ben gewend om mezelf te pushen. Letterlijk kracht zetten. Maar met mentaal herstel werkt dat zo niet. Ik ben daar heel erg mezelf tegengekomen. En daar komt veerkracht weer bij kijken. Daarom heb ik echt moeten leren in therapie ook om daarmee om te gaan.
1: Ja, ik ben ondertussen wel rolstoelgebruiker. Eigenlijk fulltime. En ik moet elke dag eigenlijk nieuwe dingen ook afgeven. Dus zit ik constant in een rouwproces. Maar dat betekent dus helemaal niet dat ik constant alleen maar in een hoekje zit te blijten. Integendeel, ik ben maker, al in 3D-printer, lasercutter, zo'n zaken. Ik geef also vaardigheidstraining. Ik geef toegankelijkheidsadvies aan bedrijven. Ik ben activist. Het is een mentale kracht dat telt. En mentale kracht, veel mensen verstaan dat als ik moet sterk zijn in elke situatie. Maar dat is helemaal niet waar. Je mocht absoluut wenen. Wenen omdat je lichaam het begeeft, dat is niet meer dan normaal. En dat maakt je zeker niet minder vrachtig. In mijn ogen zelfs meer. Omdat je dat durft toegeven. Ween. Blijd. Schreeuw het uit.
2: Ja, want ik denk ook, veerkracht is aan één kant terugveren, letterlijk terugveren naar moeilijkheden. En een mentale weerbaarheid hebben waarvan je eerst niet wist dat je het bezat. En dan, daar is ook een heel groeiproces in. Bijvoorbeeld, ik weet dat je ook een moeilijke relatie hebt gehad met jouw beenprothese. Mm-hmm. Hè? Vroeger verstopte je het een beetje. En nu heb je het omarmd, in de zin dat je het toont en dat je er daar zelfs een berg mee gaat klimmen. Ik zie dat echt als een groeiproces in de veerkracht.
3: Ja, dat is ook iets wat ik beseft heb van amai, wat een weg heb ik eigenlijk afgelegd. Want vroeger vond ik dat heel moeilijk om die uit te doen en dat te tonen. Of zomaar, zelfs maar mijn enkels te laten zien. Van, ze gaan het zien. Ze gaan het zien dat ik een prothese draag. En door, eigenlijk is dat zo wat exposure therapy. Hè? Van het moment dat je dat dan zegt in de media, ik heb een prothese. En daarna ga je ook zwemmen met die, hè, zo in een openbaar zwembad. En eigenlijk moet je altijd dat doen waar je schrik van hebt. En dat is dat gewoon laten zien. En ik laat nog niet alles zien. Hè? Ik zou nooit voor televisie mijn broek afsteken of zo. Hè? Die schaamte, hè? Die schaamte dat je mee zult, dat is ongelooflijk. En dat maakt het zo zwaar. En ook die schaamte, durven te gaan instaan, van ik schaam me kapot, maar ik ga het toch doen, dat maakt ook veerkrachtig.
2: Een vriendin van mij, die is ook zo heel angstig. En de tip die ik altijd geef is, wees bang, maar doe het toch.
3: Ja.
1: Eigenlijk sinds mijn herdiagnose in 2022 heb ik zo'n beetje de visie op het leven van gewoon te doen. Het leven bij de ballen te pakken en elke dag te nemen zoals dat hem is. Met symptomen waar ik geen controle over heb. Maar dan kijk ik gewoon, wat kan ik die dag aan? En ik probeer zoveel mogelijk ja te zeggen.
4: waar ik ook kracht uit heb gehaald, is mijn omgeving. Eerst en vooral een medisch team, waar je het volste vertrouwen in hebt, heeft me enorm geholpen. Ik voelde me daar enorm in gesteund en in gezien. En in, ja, geen enkele moeite was te veel, nog steeds, als er iets is. En ook privé. Ik zag ook dat mensen in mijn omgeving mee de last droegen. De mentale last ook. En die dan toch hun eigen stukje aan de kant zetten om er voor mij te zijn op zoveel manieren. Dat mensen heel onzelfzuchtig hun eigen gedoe aan de kant zetten om plaats te maken voor mijn gedoe. En dat voor een lange periode. Ja, dat raakt me tot op de dag van vandaag. Mijn grootste krachtbron was en is mijn zoontje. Hij is ondertussen 9 jaar. Het licht in zijn ogen zien fonkelen is voor mij alles waard om te vechten. Om mijn krachten te bundelen en er het beste van te maken. Om te zorgen dat ik zijn mama kan zijn.
2: Ik ben zelf ook moeder. Ja, wat wil je aan jouw zoon meegeven over die ervaring die jij hebt gehad met zelfacceptatie en zelfliefde?
3: Amai, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Ik probeer mijn zoon altijd positief naar zijn eigen lichaam te laten kijken. Allee, Samuel ziet dat dag in dag uit, mijn prothese. Wij huppelen gewoon rond. En ik denk, wat ik hem ook probeer mee te geven, wat ik ook heb meegekregen, is een beetje discipline. Van, het is niet erg als dingen moeilijk zijn. Dat is, moeilijk kan ook, hoe vaak dat ik dat heb gehoord. Maar ik zeg hem dat ook. Dat is niet erg als iets moeilijk is. En als het niet lukt, dan is het oké. Maar moeilijk kan ook.
2: Dan is het ook wel belangrijk dat hij ook kan ziet dat je inderdaad dat omarmt en dat niet wegstopt. Want
3: ja, dat is echt wel. Ik praat nooit negatief over mijn eigen lichaam, waar dat Samuel bij is.
2: Ik denk dat ik dat bij mijn ziekte heb ik dat geleerd, de derde keer, dat ik denk van ja, wat ik ook doe, ik word ziek, dus ik moet de kanker toelaten en zeggen oké, dat is een deel van mijn leven. Mm-hmm. Dat is wie ik ben, blijkbaar. Dit is mijn lot. En dan loslaten. En dan, ik zeg altijd, ik zie wel wat op mijn pad komt. Ik zie wel. En de dokters weten niet hoe lang ik heb. Misschien krijg ik veel meer dan ze voorspellen. Misschien is het de volgende scan wel slecht, maar wat kan ik doen om dat te veranderen?
3: Mm-hmm.
2: Niets. En ja, ik probeer ook nu heel veel te reizen. Ja, dat zijn de dingen die mij dan weer veerkrachtig houden.
3: Ik vind dat een ongelooflijke vorm van veerkracht. Dat is voor een deel die aanvaarding en voor een ander deel het leven vastpakken. Dat is wauw. Echt respect.
2: Dank je wel. En als je naar de toekomst kijkt, hoe kijk je naar de toekomst? Weet je dan dat kanker altijd wel een deel van je identiteit gaat zijn?
3: Ik vrees van wel, omdat de angst daarvoor zal nooit verdwijnen. En maar ik probeer het ook positief te draaien in die zin dat ik denk, het kan zijn dat ik niet oud word, want ik weet dat ik gevoelig ben aan kanker. Dus het kan zijn. Maar ik probeer dat positief te draaien van Caroline. We gaan niet de dingen gaan uitstellen. Hè. We gaan gewoon doen wat we graag doen. En daarom dat ik ook dacht, verdomme, ik ga naar Afrika. Ik ga klimmen. Dat is heel gek. Hè. Als je bang bent van de dood, kun je ook heel bang zijn om te leven. Je kunt zo verkrampen. En ik heb me ook heel lang teruggetrokken. Zo minder sociale contacten. Zo precies dat ik in mijn hol moest zitten om te genezen. Maar je kunt daar dan zo lang in blijven zitten. En nu heb ik zoiets van, ja, ik weet niet hoe oud ik ga worden. Ik weet niet wanneer het terugkomt. Ik heb zowel het gevoel dat het ooit wel eens gaat terugkomen. Dat gevoel heb ik. Maar wanneer, dat weet ik niet. Dus nu probeer ik dat positief vast te pakken en te zeggen, ja, dan gaan wij gewoon leven, hè. En dat is ook wel nieuw. Ik heb te lang in die angst gezeten.
2: Ja, als ik dat zo hoor, dan denk dat je toch wel in het aanvaringsproces en het loslatenproces zit.
3: Ik denk het ook nu dat ik het zo... Ja, nu, ja, ik, ja ineens... Ah, de hemel gaat even open.
2: Een aha-moment. Ja. En om af te ronden heb ik nog een belangrijke vraag voor de luisteraar. Wat wil je tegen de luisteraar zeggen die zich op dit moment alles behalve veerkrachtig of zelfs krachtig voelt?
3: Wat er in u naar boven komt qua veerkracht, daar heb je deels controle over. Hè? Sommige dingen zitten echt in uw overlevingsmechanisme. Maar ik denk, je hebt heel veel vat op hoe dat je de kleine dingen bekijkt. Blijf je hangen in het negatieve en de angst, of kijk je ook naar de kleine dingen die er zijn? En het is, ik weet het is cliché, maar blijf bewegen. Bewegen. Ik leer van mijn vriendinnen die het moeilijk hebben met kanker op dit moment. En ik zie dat die zoeken naar wat er wel mogelijk is. En ja, ik zou zeggen, blijf bewegen en de dingen doen die je graag doet. Kruip niet in je isolement. Dat vind ik een hele belangrijke, ja.
5: Dat mooi is om af te sluiten. Merci Caroline voor het fijne gesprek. Ik mag je officieel de veer van de veerkracht noemen. En ik kom
3: de
5: me
3: wat?
5: Echt...
3: De veer?
5: De veer van veerkracht.
3: Oké, dat is mooi. Ik neem dat aan als een geuze naam.
5: Want ik had me echt geen betere gesprekspartner kunnen inbeelden voor dit thema.
3: Ik ook heel niet. Bedankt. Ik denk dat we elkaar heel goed begrijpen. En merci om ook mij te inspireren.
5: Nou, dank je wel.
6: Volgende keer in Hartgenoten.
7: Hallo, hallo, hallo. Mijn naam is Marit Idema.
6: Hoor je Marit Idema, journalist en columnist bij onze Noorderburen. Ze schrijft over relaties, liefde en seks. En over dat laatste voeren wij een heel intiem en open gesprek.
7: We gaan het vandaag hebben over seks.
6: En ik waarschuw je al, deze aflevering is niet voor gevoelige oortjes. Je luisterde naar Hartgenoten. Een podcast van mij, Sarah Jan, in samenwerking met Nieuwsblad. Waar je in de weekendbijlage Billy ook mijn wekelijkse column kan lezen. Grote dank aan mijn gast Caroline de Becker en aan hartgenoten Clara, Jelle en Lisbeth. Dikke merci ook aan Nathalie Delporte voor de productie, Bess Heijwaard voor de eindredactie en Pieter Schrevens bij House of Media voor muziek en montage. Wil je ook graag getuigen? Volg me dan op Instagram of op Facebook onder Een Kijk in Mijn Hart en stuur het woordje hartgenoot. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Bel dan 7-7, 24-24, gratis naar 106, het nummer van Teleonthaal.
8: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga dan

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.